0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
3: Goeienacht, ik ben Daphne van der Meijs. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen. Het is de 7e nacht op rij. Volgens Iraanse media zijn daarbij zeker 3 mensen om het leven gekomen en 8 mensen gewond geraakt. De VS zeggen dat ze met de aanvallen het Iraanse leger verder willen verzwakken. De Braziliaanse oud-president Bolsonaro mag een maand lang geen bezoek ontvangen. Hij heeft huisarrest vanwege zijn rol bij een poging tot een staatsgreep na de verkiezingen van 2022. Alleen zijn advocaten en medisch personeel mogen nog langskomen. Volgens de rechter werden eerdere bezoeken gebruikt om een verbod op sociale media te omzeilen. De bewoners van tientallen woningen in Den Haag zijn weer thuis na de vondst van een drugslab. De gevaarlijke stoffen zijn afgevoerd en volgens de veiligheidsregio is de situatie weer veilig in de straat. Het drugslab werd ontdekt nadat mensen een sterke stank roken. Een man die onder de vloeistoffen werd aangetroffen is aangehouden. En een kip in Vlaanderen heeft een wel heel bijzonder ei gelegd. Het weegt 117 gram en dat is bijna 2 keer zoveel als een gewoon kippenei. Volgens een deskundige kan het gebeuren bij een oudere kip of zit er misschien een extra dooier in. De eigenaresse bewaart het ei nog even, maar denkt dat het uiteindelijk gewoon in de omelet verdwijnt. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler.
2: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
1: 4 uur. Kink. AMP Nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Bij schietpartij in een woning in Amsterdam-Zuidoost is een man in zijn been geschoten. De schutter of schutters zijn te voet gevlucht. De politie zette een arrestatieteam in om de woning te doorzoeken, maar heeft nog niemand aangehouden. De recherche roept getuigen op om zich te melden. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen in Kuwait en Jordanië heeft aangevallen. Volgens het Iraanse leger is dat een reactie op de aanhoudende Amerikaanse aanvallen op Iran. In Kuwait zouden onder meer een vliegbasis en een munitiedepot zijn geraakt. In Jordanië zou een Amerikaanse vliegbasis zijn aangevallen. Over schade of slachtoffers is niets bekend. In Canada is een echtpaar om het leven gekomen na een aanval van een zwarte beer. De man en vrouw van in de 70 verbleven bij een meer waar ze het dier troffen. Hun lichamen werden gevonden nadat familie alarm had geslagen. De beer is opgespoord en wordt onderzocht. Bij ruim een kwart van de gemeente mag tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk meer worden afgestoken. Volgens een rondvraag van het AD gaat het om 99 gemeenten waar ook verenigingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Terwijl zij dat met de nieuwe vuurwerkwet juist wel mogen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden, zondag nog iets koeler.
1: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

Vandaag pak je hem. Bij Buiktotaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Buiktotaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Buiktotaal. Vandaag pak je hem. Bij Buiktotaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Buiktotaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Buiktotaal.

0: kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Daphne van der Meijs. Een pakketbezorger is in Zonne en Breugel voor de derde keer in een maand betrapt op rijden zonder rijbewijs, schrijft Omroep Brabant. Hij reed ook in een onverzekerd busje en had geen vergunning voor pakketbezorging. De politie heeft de bestelbus in beslag genomen en de man krijgt een boete. Bij ruim een kwart van de gemeente mag tijdens de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk meer worden afgestoken. Volgens het AD gaat het om 99 gemeenten waar ook verenigingen geen toestemming krijgen om vuurwerk af te steken. Ondanks dat het wel zou mogen. Amerikaanse president Trump is boos op Canada vanwege de rook van de grote bosbranden. Die waait naar delen van de Verenigde Staten en zorgt daarvoor een ongezonde lucht. Trump geeft de Canadese regering daar de schuld van. Volgens hem worden de bossen niet goed onderhouden. Hij dreigt daarom met nieuwe importheffingen en wil de premier erover bellen. Venezuela trekt ruim 300 miljoen uit voor de wederopbouw na de aardbevingen van eind juni. Het geld is bedoeld voor woningen, wegen en andere voorzieningen. Bij de bevingen zijn inmiddels meer dan 5000 mensen omgekomen. Duizenden anderen zijn dakloos en worden tijdelijk opgevangen in onder meer scholen, parken en stadions. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en op de meeste plaatsen droog bij 16 graden. Morgen kan er wat motregen vallen, in de middag opklaringen. En het wordt rond 22 graden. Zondag nog iets koeler.
4: Kink, Alternative Rock Radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

0: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
1: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
2: Of deze, in een leuk plaatsje.
3: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
4: Kink. Dit is het station van Radiohead. Green Day. Te ontvangen via kink.nl, de Kink-app en in heel Nederland op DAB+.

0: Ja, stop de muziek, stop de muziek! Oké, goed. Hallo, Lars hier. Het is zeven minuten voor zeven. Op zaterdagochtend. En de afgelopen, laten we zeggen 53 minuten... ben je vergezeld door de noodband van Kink.
1: Ja.
0: Wat erg dit. Zit een verhaaltje achter. Maar mogelijk is dit mijn laatste zending. Heel erg slecht dit. System of a Down, Chop Suey nu.

0: Als ik op zaterdagochtend altijd naar de studio kom, dan luister ik altijd Nachtzuster. Het is een mooi programma op Radio 1. Gepresenteerd door Astrid de Jong. Ben ik altijd een van de vaste luisteraars. Behalve deze nacht. Ik werd zojuist wakker. En dat was 5 over 6. Wil ik dan nog een keer zeggen? Het was 5 over 6. Normaal gesproken tijdstip dat ik op dit radiostation moet presenteren. Dus er is iets niet helemaal goed gegaan deze ochtend. Er is iets niet helemaal goed gegaan. Maar goed, het is nu 7:03. Mijn naam is Lars. Lars Wijnhoven. Ik ben er. En ik ben er voor jou om muziek te draaien. Maak mijn excuses aan Astrid de Jong dat ik niet erbij was deze ochtend bij Nachtzuster. Maar ik ben er wel blij mee dat jij erbij bent. Ik zie in ieder geval Wouter al in de app van Kink. Ik zie Ton van de Hurk, zie ik in de app van Kink. Wouter die zegt, je had zeker de zomer al in je bol. Nou ja, niet helemaal. Goed, zometeen Johan, R.E.M. en de Foo Fighters. Mogelijk heb je de Foo Fighters net ook al gehoord. Dat was de noodband. Maar de vraag is aan jou, wat mag ik er achteraan draaien voor je? Wat is zometeen, want daar ben ik potverdorie wel op tijd voor, jouw Kink Firestarter. Laat het weten via de app van Kink. Wat mag ik zometeen voor je draaien?
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido Shop. Tot zo!
4: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Zacht fruit 140 tot 200 gram. 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling. 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
6: Hoi.
5: Of binnenkort vertrekt.
7: Adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
10: 7 uur. ANP Nieuws.
11: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden.
7: Zeker 99 gemeenten hebben nu al gezegd dat vuurwerk afsteken komende jaarwisseling niet mag, blijkt uit onderzoek van het AD. Ook laten ze niet toe dat verenigingen ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die het vuurwerk helemaal in de ban doen, waaronder Eindhoven, Utrecht, Nijmegen en Zwolle. In de binnenstad van Groningen is een scooterrijder zwaar gewond geraakt tijdens een politieachtervolging. Agenten zaten achter hem aan omdat hij misschien betrokken was bij iets strafbaars. De man viel en raakte daarbij zwaar gewond. De Rijksrecherche onderzoekt de zaak, gebruikelijk als iemand zwaar gewond raakt bij een politieactie. In Den Haag rijden de bussen weer. Gisteravond werden ze allemaal uit voorzorg van de weg gehaald omdat er technische problemen waren gevonden. Een belangrijk onderdeel kon losraken. Inmiddels zijn er genoeg bussen gecheckt om ze weer de weg op te sturen en de normale dienstregeling op te pakken. En opnieuw is het misgegaan bij een stunt op de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Ook een tweede stuntman die zich met een katapult liet wegschieten raakte gewond toen hij op een luchtkussen landde en brak zijn enkel. Eergisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op. De komende dagen wordt de stunt niet meer gedaan. Het weer dan van weer online. Vanochtend veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Ook vanmiddag is wat gespetten mogelijk, maar soms zijn er ook opklaringen. Het wordt 19 graden aan de noordkust tot 25 landinwaarts.
10: Kink Alternative Rock Radio. Lars Rijnhoven.
0: Ja, goedemorgen. Even over 7. Dit is de weekendochtendshow met...

0: Kink Alternative Rock Radio. Lars is mijn naam, het is 13 minuten over 7. Ik sta hier in de studio, ongedoucht, niet met tanden gepoetst, geen deo op. Het is maar goed dat je aan de andere kant van de radio bent, zonder mij te ruiken in dit geval. Koen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wanneer is de laatste keer dat jij je verslapen hebt?
1: Oh, dat was wel een tijdje terug.
0: Wat zeg je nou?
1: Weet ik even niet 1, 2, 3.
0: Nee, dat is een goed teken. Ik wist het tot voor kort ook niet meer wanneer ik me voor het laatst verslapen heb. Tot deze ochtend.
1: Ja.
0: Oh, wat erg zeg. Maar goed, ga je nog wat leuks doen vandaag?
1: Ik moet werken.
0: Werken?
1: Ja, werken. Dan daarna wat doen en kijken.
0: Even een kleine shout-out aan Koen. Hij houdt in het weekend en na de start van de vakantie houdt hij de maatschappij draaiende. Woehoe, lekker bezig. Waarvoor dank. En een dank in een muzikale vorm. Wat mag ik voor je draaien als King Firestarter?
1: Iets van The Warning.
0: Iets van The Warning. Nou, zal ik dat eens voor je regelen dan?
1: Ja.
0: Komt-ie aan. King Firestarter.

0: van mezelf had verwacht. Ja, weet je, ik heb nu 2 kinderen. Je wil dit zo goed en zo veilig mogelijk houden. Maar we hebben de oplossing volgens mij ook al. Ik ben afgelopen februari in Disneyland Parijs geweest. Zo'n nieuwe avondshow bij het grote kasteel, weet je wel. Hadden ze, naast vuurwerk, hadden ze ook een enorme lichtspektakelshow met drones in de lucht en muziek. Ik denk dat we daarmee dit probleem echt wel kunnen tackelen. Dus in plaats van vuurwerk, drones. Met muziek en de hele reutemeteut. Ja, wie is er voorstander? Laten we ervoor zorgen dat we dit mogelijk maken. Dat is een klein beetje waar ik naartoe zou willen gaan. Dus goed, drones of vuurwerk. Vuurwerk in ieder geval niet meer in 99 gemeenten in Nederland. In heel ander nieuws. Check je agenda even op 11 oktober. Als je smartphone of je agenda bij de hand hebt. Heb jij al wat te doen op 11 oktober in Amsterdam? Een King Present puntje, puntje, puntje. Ze stonden 4 keer in de album Top 1000 afgelopen week. En jij gaat erheen.
1: Ja.
0: Wie dat zijn? Vertel ik je binnen nu. En nou, pak een beet kwartiertje.
2: King. Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcrème?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

aanhaken en volgen. 11 oktober heb je dan al wat te doen. In de Ziggo Dome staan ze live te spelen. 4 keer in de album Top 1000. King presents The Strokes. En jij maakt kans om erbij te zijn. Hoor je vanaf komende maandag de hele week lang de prijzengeit voorbij komen? Laat het weten via de app van Kink en verdien 2 kaarten voor King presents The Strokes.

King presents The Strokes. Je hoort dus juist de Hard to Explain. Hoor je komende week de prijs in Geit via de radio? Dan maak je kans op die kaarten. Ja, ever. Hey, goedemorgen. Welkom bij de weekendochtendshow van King Alternative Rock Radio. Het is bijna 7:15. Ik had het er net over dat in minstens 99 gemeentes in Nederland de komende jaarwisseling helemaal geen vuurwerk mag worden afgestoken. Ik zat toen hard op na te denken. Afgelopen februari ben ik in Disneyland geweest. Heb je die avondshow bij dat kasteel, weet je wel? Had zo'n prachtige droneshow met lampjes en muziek en dat soort dingen. Ik zie via de app van Kink dat daar toch al meerdere mensen voor te porren zijn. In plaats van het vuurwerk, een show met drones. Onder andere Kevin die zegt van de drones, dat is wel een gaaf idee. In plaats van het vuurwerk. Dus ik merk dat ik hier niet de enige in ben. Alleen, stamp dat maar eens uit. Ik zit nu even hard op na te denken. Een grasveld ergens in Hilversum. Met kinkmuziek. En dan een show met drones. En nou ja, eigenlijk gewoon een droneshow met kinkmuziek. Zijn er mensen die drones besturen? Zijn er mensen die, nou ja, nu luisteren en denken, ja, ik ken wel iemand die zo'n show kan optuigen? Ja. En dat ik dan de muziek regel samen met de collega's van Kinken, dat we dan, nou ja, het is nog even, we kunnen nog voorbereiden. Tijdens de jaarwisseling van 2026 naar 2027, dat we dan een soort Kink nieuwjaars drone vuurwerk show gaan doen. Dat lijkt mij nou een heel tof idee. Leuk moment om elkaar te ontmoeten. Leuk moment om het nieuwe jaar in te luiden. Maar dan op een alternatieve manier. Nou, daar is het cirkeltje ook alweer mee rond.

0: Ik stond even te kijken, maar stijf en stijf uitverkocht. En ook helemaal terecht als je dit zo hoort. Oh. Komen naar Nederland, King Presents, echt vol trots. King Presents Muse en de Wow Signal Europe Tour. Je hoorde zojuist Cryogen van het nieuwe album The Wow. En die is echt wel super wow hoor, in dit geval.
1: Ja.
0: Hey, goedemorgen, welkom bij de weekendochtendshow van King Alternative Rock Radio. Lars is mijn naam, Lars Wijnhoven. En zijn naam zometeen is Jeroen van der Beek van het ANP. Brengt je op de hoogte van dat wat er gaat gebeuren in Nederland. En de afgelopen 24 uur is gebeurd in Nederland. In Den Haag kunnen mensen weer terug naar huis. Gisteren werd er een drugslab ontdekt. Moesten mensen buiten blijven. Dat is ook echt iets hoor. Dat is, lijkt me helemaal niks. Dat je midden in de nacht je huis uitgeklopt wordt. En dat je dan gezegd wordt van joh, ja. Waar je naartoe gaat, kan ik je niet vertellen, maar je moet weg. Nou goed, de details daarover wordt je zometeen verder verteld in het ANP. Gevolgd door onder andere Lit, Weezer en The Cooks.
2: Kink. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel €20 korting.
6: Elke maand weer.
5: En hoe meer data en snelheid,
6: hoe groter die korting.
5: Dat is One. Van Vodafone.
6: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Deze week in de bonus. A verse pasta's en pastasauzen, 1 plus 1 gratis. A zacht fruit, 140 tot 200 gram, 2 plus 2 gratis. En Perla snelfiltermaling, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
11: hoi,
10: of binnenkort vertrekt,
11: adios.
10: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
12: Fijne vakantie.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatsje.
16: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
17: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
18: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In bijna 100 gemeenten is vuurwerk afsteken komende jaarwisseling sowieso niet toegestaan. Er geldt dan een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren, maar verenigingen kunnen ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die vuurwerk helemaal in de ban doen, blijkt uit onderzoek van het AD. Bewoners van tientallen woningen in Den Haag kunnen weer terug naar huis. Gisteren werd er in hun straat een drugslab ontdekt en moesten ze hun huis uit. De brandweer heeft honderden liters chemicaliën weggepompt. Maar er staan nog duizenden liters in gesloten vaten en die worden vandaag afgevoerd. Bij een politieachtervolging door de binnenstad van Groningen is een scooterrijder zwaar gewond geraakt. Agenten zaten achter hem aan omdat hij mogelijk verdachte was in een zaak. Hij viel en raakte zwaar gewond. Omdat dat gebeurde tijdens een politieactie is de Rijksrecherche begonnen met een onderzoek. En in Canada zijn twee mensen gedood door een zwarte beer. Het gaat om een ouder echtpaar. Ze zaten in een blokhut bij een meer waar ze geregeld gingen vissen. De man werd doodgevonden aan de oever van het meer en de vrouw in een bos. Natuurbeheerders hebben de zwarte beer afgemaakt. Het weer dan van weer online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Ook vanmiddag is wat gespetter mogelijk, maar zijn er soms ook opklaringen. Het wordt van noordwest naar zuidoost 19 tot 25 graden.
17: Kink. Alternative Rock Radio. Lars Wijnhoven.
0: Hi, goedemorgen. Even over achten. De weekendochtendshow met nu lid.

0: geur van verse koffie en de geur van...
1: Eeuw, jezelf.
0: Dit is het weekend van Kink.

de album Top 1000 hebt meegemaakt. Gewoon de aankondiging van de nummer 1 onder leiding van Jim Voorwald. Dat doet hij zo ontzettend goed. Echt waar. Aan de radio gekluisterd gezeten om de grande finale van de album Top 1000 te horen. Mocht je het gemist hebben, ga even voor de lol. Pak je telefoon er zo meteen even bij. Even naar Instagram. Ga even naar het profiel van Jim Voorwald. Want daar staat de finale van de album Top 1000 op. En als je mij dan even een plezier wil doen, zet er even 3 hartjes in de comments bij voor Jim. Want dat heeft hij echt fantastisch gedaan. Dus @JimVoorwald op Instagram. De finale van de Kink album Top 1000 als je hem gemist hebt. Of als je hem nog een keertje opnieuw wil horen. Want het was echt helemaal te gek. Hey, goedemorgen. Lars is mijn naam. Lars Wijnhoven. Dit is de weekendochtendshow van Kink. Het is 11 minuten over 8. Als je naar buiten kijkt, dan is het aangenaam. 18 graden en het gaat niet echt plaknaktachtige situaties opleveren. Het wordt maximaal 25 graden vandaag. Dus dat is wel fijn. Dat is fijn. Mag ook wel een keertje na die hitte van de afgelopen dagen. Toch. Life and Stone mag ik zo meteen voor je draaien na de cult nu.

0: zelf ook gelijk nog even teruggekeken. Veel mooie reacties op de grande finale van de Kink album Top 1000 gisteren door Jim Voorwald. Rimpje die zegt, jeetje, wat heeft Jim dat weer mooi gedaan. Ja, daar is hij wel echt de man voor, hè. Dat is echt de man. Even de kracht van radio, want ik zie ook gelijk dat er mensen aanslaan op wat ik net zei. Geef Jim even 3 hartjes in zijn comments. Dat als hij dadelijk wakker wordt, dat hij overspoeld is met allemaal reacties op zijn Instagram op de grande finale van de album Top 1000. Even @JimVoorwald op Instagram. Pak even je smartphone erbij. Kost je 30 seconden. 3 hartjes in de comments. Zodat hij ook even de warmte en de liefde voelt van alle medekenkers door Nederland. Hey, goedemorgen, welkom bij de weekendochtendshow van Kink Alternative Rock Radio. Het is bijna 8:58 met zometeen niet alleen, wakker worden met Honey I'm Home, Florence and the Machine, maar wat dacht je van deze? Ja. Oh, alleen de verkeerde kant op. Ja, ga er maar aan staan. Wat ga je zo meteen horen op Kink? Laat het weten via de app, goed? Nee, wacht, ho, die hoor je dadelijk ook. Die hoor je dadelijk ook. Deze.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland talvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jaar...

0: zanger van Ivo. Foto van Ivo via de app van Kink. Een zak met warme worstenbroodjes. Oh.
1: Kink Alternative Rock Radio.
2: Dit is Kink.
0: Ja, ik heb nog niet ontbeten. Ik heb me verslapen deze ochtend. Tussen 6 en 7 was ik er niet. Dus ik kom zo even bij je langs, Ivo. Hou nog 2 van die worstenbroodjes apart, goed? Dit is Kink, Honey, I'm Home en Hyperspace Mountain.

0: Tegelijkertijd kijken hoor.
1: Blur.
0: Die heeft, oh man, een notering of 6 in de Kink album top 1000. Zeker, zeker. Gisteren afgesloten de Kink album top 1000. En ik zal je wat vertellen. Zometeen vanaf 9 uur de top 100 van de Kink album top 1000 gewoon nog een keer.
1: Waarom?
0: Omdat

0: ja, het is nog goed dat ik hem even met je, voor je meeneem. Two Door Cinema Club.
1: King Album Top 1000.
0: Something Good Can Work. Niet genoteerd in de Album Top 1000. Maar de rest van de dag... De top 100 van de Kink Album Top 1000 gewoon nog een keer. Mocht je iets gemist hebben van de top 100 in de afgelopen dagen... nou, niet getreurd. Zometeen, even over 9, Elwin van Gestel... met de aftrap van de top 100 van de Kink Album Top 1000. Zometeen met nummer 100, Bruce Springsteen. Veel plezier.
2: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen... en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
5: Allsafe geeft ruimte.

0: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
1: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Ja? Echt serieus?
5: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
3: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusti, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
7: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou? Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting. En bedankt, hè?
8: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Vandaag pak je hem, bij Buiktotaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer... De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Buiktotaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Buiktotaal. Vandaag pak je hem. Bij Buiktotaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Buiktotaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Buiktotaal.
13: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
14: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In het Drentse Klazinaveen is iemand om het leven gekomen, vermoedelijk na een steekpartij, meldt een regionale nieuwssite. Er is weinig bekend over wat er precies is gebeurd. Een deel van een straat en een huis waren afgezet en buiten stonden mensen die met speciale dekens warm werden gehouden. Zeker 99 gemeenten gooien de deur nu al helemaal dicht voor het afsteken van vuurwerk komende jaarwisseling. Er geldt dan een landelijk vuurwerkverbod voor particulieren, maar verenigingen kunnen daarvoor ontheffing aanvragen. Het zijn vooral steden die vuurwerk sowieso niet meer toestaan, meldt het AD. De bewoners van tientallen ontruimde woningen in Den Haag zijn weer thuis. Ze moesten gisteravond hun huis uit nadat er in hun straat een drugslab was ontdekt vanwege een enorme stank. Om het drugslab te ontmantelen moesten een grote hoeveelheden chemicaliën worden overgepompt. Pas gisteravond laat was alles weer veilig. En bij een grote brand in het zuiden van Noorwegen zijn tientallen huizen verwoest. De brand woedt in een stad op zo'n 50 kilometer van Oslo. Twee mensen die rook hadden ingeademd moesten naar het ziekenhuis. En ook een brandweerman raakte licht gewond. De Noorse brandweer krijgt de brand maar moeilijk onder controle. Het weer dan, van weer online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Vanmiddag soms ook opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 19 tot 25 graden.
14: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000.
16: Geen
6: Gisteren hoorde je de finale van de Kink Album Top 1000. Je hebt 12 dagen lang kunnen genieten van de allermooiste muziek op de allermooiste albums. En zoals het dan een beetje werkt, is daarna dan het zwarte gat. En dat willen wij graag een beetje verzachten. En dat doen we in de vorm van de top 100 van de Kink Album Top 1000 op herhaling. Nou ja, niet helemaal. De albums zijn hetzelfde. Maar we draaien liedjes die je nog niet hebt gehoord eerder. Zometeen krijg je de Foo Fighters, ook Moby en Tool zometeen. Het eerste op nummer 100, het album Born to Run van Bruce Springsteen. De hoogste notering voor Bruce. In totaal 6 keer in de Kink Album Top 1000. En het is wel een schande dat we deze vergeten zijn. Maar gelukkig is daar dan de nazorgdag. En gelukkig is daar Jungle Land van Bruce Springsteen. Uit het album Born to Run op 100.
14: Elwin van Gestel.
11: Kink. Nummer 100.

0: De nummer 100 in de Kink album Top 1000. Bruce Springsteen hoorde je met Jungle Land.
1: Kink. Album Top 1000.
0: Het was de hoogste notering voor Bruce Springsteen in de Kink album Top 1000. Het was Born to Run. En daaruit hadden we deze nog niet gehad. En dat kan natuurlijk niet, hè? Dat is natuurlijk een schande. Gelukkig even rechtgetrokken in deze nazorgdag van de Kink album Top 1000. Goedemorgen en welkom op je zaterdagochtend. Elwin van Gestel hier. Na de Kink album Top 1000 zorgen wij ervoor dat je niet meteen in dat zwarte gat terechtkomt. Vandaag nog genieten van bonus tracks uit die albums die je hebt gehoord de afgelopen 12 dagen. Het was één groot muzikaal feest. Ik weet niet of jij dat ook zo hebt ervaren, maar ik hoorde gewoon mijn eigen platenkast voorbij komen. Dat is echt lekker. En dat gaat nog even door vandaag met de allermooiste 100 albums van de Kink album Top 1000. Zometeen krijg je Moby en ook Tool. Zometeen maak je daar klaar voor. Eerst naar een van de 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13 noteringen voor de Foo Fighters. En je gaat ze nog hierna 3 keer horen. Dit is de nummer 99, het album But Here We Are. En daarop staat deze. Dit is The Glass.

Moby, Natural Blues, hoorde je. Album Top 1000. Het album Play van Moby op 98 in de Kink Album Top 1000. En Marco die zegt erover, wat was dat vet vorig weekend op Bospop. De zaterdagavond was inderdaad voor Moby. Natural Blues hoorde je van dat album, het album Play op 98 in de Kink Album Top 1000. Welkom bij Kink en welkom in de Kink Album Top 1000 nazorgdag, de bonus track dag. De lijst heb je tot en met gisteren gehoord. En vandaag doen we eigenlijk een soort nazorg voor de mensen die toch een beetje dat zwarte gat vallen na zo'n 12-daagse muziekmarathon. Dus wat zou je graag willen horen uit de albums die nog komen in de top 100? Nou, bijvoorbeeld zometeen The Resistance van Muse. Daaruit hebben we al twee liedjes gedraaid afgelopen donderdag. De titeltrack van het album en Uprising hebben we gedraaid van Muse. Maar wat zou je dan graag willen horen uit The Resistance? Laat het even weten met een berichtje in de Kink app. Nu naar een band waar veel mensen altijd heel erg blij van worden. Zeker als ik zie wat er dan gebeurt in de Kink app als we dat draaien. Het is het album Lateralis. Moet ik wel goed uitspreken, Lateralis van Tool. Op 97 staat dat album. En we hebben Schism en Lateralis al gedraaid. Dus hebben we tijd voor een bonus track. En dat wordt deze Parabola.

0: Grijs gedraaid. Helemaal grijs gedraaid. Grijs gedraaid. Kink Album Top 1000.
1: Nummer 96.

0: sowieso. En je krijgt een album van Björk met de titel Debuut. Maar eigenlijk is het strikt gezien niet helemaal haar debuutalbum. Welk album het is, je hoort het zo.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
10: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.

0: is Björk. Met haar hoogste notering in de Kink Album Top 1000. Haar debuutalbum heet ook Debuut. Het staat op 95. Daaruit hoorde je Venus as a Boy. Maar eigenlijk is het helemaal niet haar debuutplaat, hè?
1: Album Top 1000.
0: Ze bracht namelijk eerder al een kinder-cd uit onder de naam Björk. En Glinglö. Nou, mijn Zweeds is niet zo heel goed. Maar dat was de titel van haar jazz-achtige album. Maar dat was onder een andere naam. Dus dit is technisch gezien wel haar debuutalbum. Venus as a Boy van Björk uit het album Debuut van Björk. Het is de Kink Album Top 1000 met nu een band die we ook nog verderop terug gaan vinden in de lijst. Wat heet, ze staan er heel vaak in, zelfs op nummer 1. En dat album 10, maar zover is het nog lang niet, want we zijn bij Pearl Jam aanbeland. Die staan in de Kink Album Top 1000 met het album Pearl Jam op 94. En daaruit heb je al twee tracks gehoord afgelopen donderdag. We hoorden Life Wasted en Worldwide Suicide. En we hebben nog ruimte voor één liedje op deze bonus track dag. En dat wordt deze. Dit is Comeback van Pearl Jam op 94.

Maar liefst 3 albums in de top 100 zijn ze toch echt wel met recht een van de hofleveranciers van de Kink album top 1000. Comeback van Pearl Jam uit het titeloze album van Pearl Jam op 94 in de Kink album top 1000. Plekje hoger dan een van de 4 noteringen voor de Talking Heads, de hoogste notering voor de band, met dit live album. Op 93 vinden we Stop Making Sense en daarop staat deze Slippery People.

Arcade Fire in de Kink album top 1000 met het album Funeral op 92. Je hoorde daaruit Neighborhood Number 2. En dit is op nummer 91 de man, de myth himself. Ozzy Osbourne, zijn band Black Sabbath. Het album Paranoid staat op 91. En dit is Iron Man daaruit.

0: Kink.
1: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
0: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
2: Oké.
0: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor 1,49. En alle Melk Uni Breakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
11: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
12: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
13: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De brandweer in Amsterdam is met veel materieel uitgerukt naar de Koenhaven om te zoeken naar een opvarende van een gezonken duwboot. Er wordt gezocht met een sonarboot, duikteams en een drone. De politie houdt rekening mee dat de opvarende niet meer leeft. De duwboot is helemaal gezonken. Op veel Europese wegen wordt het druk met vakantieverkeer. In Frankrijk, Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Italië geldt vandaag code rood. De eerste files staan er al. Richting de Alpen wordt ook nog eens zwaar onweer verwacht. Eigenlijk is het beter om de reis uit te stellen tot morgen, dan is het rustiger. In Klazinaveen, Drenthe, is iemand om het leven gekomen na een incident, zoals de politie het noemt. Volgens de regionale media was er een steekpartij, maar dat klopt volgens de politie niet. Op beelden is te zien dat een straat in Klazinaveen is afgezet. Wie het slachtoffer is, is niet duidelijk. En de wandelaars van de Nijmeegse Vierdaagse hebben wat het weer betreft een perfecte week voor de boeg. Volgens Weer Online zijn de omstandigheden ronduit gunstig voor het lopen van lange afstanden. Rond Nijmegen wordt het met 20 tot 22 graden iets minder warm dan in andere jaren. En ook niet te fris om tijdens pauzes af te koelen. Het weer dan, van Weer Online. Veel bewolking waaruit wat motregen kan vallen. Vanmiddag soms ook opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
12: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000.
14: De Kink Album Top 1000, die is tot een einde gekomen. Gisteren hoorde je de nummer 1, maar gelukkig is daar de Kink Album Top 1000 bonus track dag. En die is vandaag tot 6 uur hoor je de top 100 nog een keer, maar dan met liedjes die je nog niet hebt gehoord van de albums die je wel al hebt gehoord. En deze band staat 4 keer in de Kink Album Top 1000, waarvan we ze nog 1 keer gaan tegenkomen. Straks op 52, het album Broken Machine. Van inderdaad Nothing But Thieves. Op 90 staan ze met het album Death Club City. Daaruit heb je al 2 tracks gehoord. Overcome en Tomorrow Is Closed. En natuurlijk mag deze niet ontbreken. Welcome to the DCC.
12: Kelvin van Gestel. Kink. Kink.

0: Het MTV Unplugged album van Alice in Chains staat op 89.
1: King album top 1000.
0: Ja, ik hoor je denken, MTV Unplugged, dat is natuurlijk dat legendarische tv-programma toen MTV nog muziek uitzond. Mooie tijden waren dat. En veel grote artiesten die daar hun opwachting maakten. Bruce Springsteen was al onder andere een keer, ook Paul McCartney. En vele artiesten werden daar legendarisch en nog groter dan ze al waren. Ik denk aan Nirvana natuurlijk, maar ook Alanis Morissette. En dus ook Alice in Chains. Dit album stond op 89 in de King Album Top 1000. MTV Unplugged in de King Album Top 1000. De nazorgdag vandaag met bonus tracks. Liedjes die je nog niet eerder hebt gehoord in de King Album Top 1000. Zometeen krijg je bijvoorbeeld Wish You Were Here van Pink Floyd, 87. Hebben we dus afgelopen donderdag al twee liedjes van gedraaid. Shine On Your Crazy Diamond en Wish You Were Here. Maar je hebt vast wel een leuke suggestie of een liedje waarvan je denkt, nou, dit wil ik nu echt een keer op de radio horen, want dat doen jullie normaal nooit. Dit soort albumtracks. Nee, dat is dan het lekkere van zo'n Kink Album Top 1000, dat we dat soort muzikale verrassingen naar je toe kunnen brengen. Zometeen dus Pink Floyd en Wish You Were Here op 87. Eerst naar 88, iets recenter. Fontaine's DC, het album Skinty Fia. En van dat album krijg je deze. Dit is I Love You op 88.

0: Bram stuurt een berichtje in de Kink-app. Hij zegt, oeh, mooi deze. Even in de auto blijven zitten om hem af te luisteren. Nou, dat snap ik. Pink Floyd en Have a Cigar.
1: Kink, album top 1000.
0: Ja, deze stond dus op Wish You Were Here van Pink Floyd. En ja, die hoor je niet zo vaak. Dat is het lekkere van de bonus track dag. Dat je dit soort parels nog eens een keer op kan zetten. Have a Cigar dus van Wish You Were Here van Pink Floyd. 87 dit jaar in de Kink Album Top 1000. Plekje hoger dan. Enige notering voor Fatboy Slim. En dat is toch jammer, maar hoe, laten we ook eerlijk zijn. Het is wel het album met daarop de grote hits en ook de grote doorbraak voor Fatboy Slim. Praise You en Right Here, Right Now staan erop. En deze hebben we dan nog niet gehad. You've Come a Long Way Baby, zo heet het album, staat op 86 van Fatboy Slim. En natuurlijk moet deze, Rockefeller Skank.
2: Right about now, the funk soul brother, check it out now, the funk.

0: Een man met vele persoonlijkheden zou ik wel willen zeggen, deze Norman Cook. Hij was namelijk Beats International, Dub Be Good To Me. The Corner Shop met Brimful of Asha, daar zat hij achter. Freak Power, Turn On, Tune In en Cop Out, daar zat hij ook achter. En wat ik even was vergeten, hij zit ook achter de House Martins van deze hit. What a good place to be, don't believe I... Happy Hour inderdaad, van de House Martins uit de jaren 80.
1: Kink, album top 1000.
0: Fatboy Slim, by far zijn succesvolste alter ego. In ieder geval in de Kink album top 1000. Want deze stond op 86, dit pareltje. Het album You've Come A Long Way Baby staat daar. En daaruit hoorde je deze Rockefeller Skank. Plekje hoger dan op 85. En nou voor Something Completely Different zou ik willen zeggen. Want daar staat Metallica met een van de 10 noteringen. Het album End Justice For All uit 1988 met daarop One. Die heb je natuurlijk afgelopen donderdag al gehoord. En kunnen we dus nu een lekkere albumtrack draaien. En dat wordt er eentje van bijna 6 minuten lang. Dit is Metallica en Harvester of Sorrow.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
5: Meer voor minder. Simpel.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal €2,99. We doen met je mee. Plus.
7: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
8: Kink. Dit is het station van Queens of the Stone Age. Skunk Nancy. Kink, album top 1000.
9: Lijst gaat verder met op 84. Wet Leg, hoogste notering met Wet Dream.
8: Kink.

0: We maakten kennis met Wet Leg een paar jaar geleden. En Wet Dream staat op hun debuutalbum.
1: Kink, album top 1000.
0: En is daarmee ook de hoogste notering voor Wet Leg. Nou ja, sowieso hebben ze hun bingo kaart vol wat betreft de Kink album top 1000. Want allebei hun albums staan in de lijst. Moisturizer heb je al gehoord op 250. En dit is de hoogste notering op 84 voor Wet Leg. Het album Wet Leg met daarop Wet Dream. Het is de Kink album top 1000 met de bonus track dag vandaag. De liedjes die je nog niet hebt gehoord van de albums die je kent. Waarop je hebt gestemd via kink.nl. De afgelopen weken hebben we dat gedaan. De afgelopen 2 weken hebben we ons ondergedompeld in die albums. En dat was echt waar genieten. En vandaag dachten we van, nou ja, weet je. Het is een mooie dag. Graad of 22 vandaag. Lekker zonnetje. Zo her en der, maar het is ook wel even lekker. Om dan die albums nog een keer ter hand te nemen. Maar dan met de liedjes die je nog niet eerder hebt gehoord. Zometeen krijg je de War on Drugs. Lost in the Dream. Hebben we nou de titeltrack van dat album nog niet gedraaid? Ik zie hem hier inderdaad niet tussen staan. Die gaan we dan zo meteen even draaien op 82. Eerst op 83. Bush. 16 Stone staat daar. Van dat album hoor je nu. Machine Head.

0: dat kunnen we niet maken. Dat we dan het album Lost in the Dream hebben van War on Drugs en dan de titeltrack vergeten, dat kan toch niet.
1: King, album top 1000.
0: Nummer 82, hoogste notering voor de War on Drugs. 3 keer in de lijst en dit was de nummer 82, Lost in the Dream. En inderdaad, de titeltrack die mogen we niet vergeten. Dat zou een schande zijn. Gelukkig is daar de Kink nazorg dag voor de Kink album top 1000. Met nu op 81 een Nederlands product, dat is prettig. Overigens niet de hoogste notering voor een Nederlandse plaat, want die staat op 15. Die komt verderop vandaag nog voorbij. Het album Pergola van Johan. Die staat op 15. Dus dat is nazorg voor later, zou ik willen zeggen. Eerst naar De Staat. Die staan in de Kink Album Top 1000 met dit album. Album Red, Yellow, Blue. En het is hun hoogste notering. Een van de 6 noteringen van De Staat in de Kink Album Top 1000. Hebben we deze nog ingedraaid? Dit is moshpit gegarandeerd. Who's gone?

Teardrop was natuurlijk de grote hit van dit album Mezzanine van Massive Attack. En die hebben we dus al gedraaid. Deze mochten we nog een keer draaien in de bonus track dag van de Kink Album Top 1000 Rising Sun van Massive Attack. Staat op 80 in de Kink Album Top 1000, het album Mezzanine. Plekje hoger dan op 79, daar vinden we de Killers. Mr. Brightside staat erop. All These Things That I've Done. Een album Hardfast van The Killers. En hebben we deze dan nog niet gedraaid? Dat kan ze niet. Dit is Somebody Told Me.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
5: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. In de Amsterdamse Koenhaven is een duwboot gezonken en een opvarende wordt nu vermist. Politie en brandweer zijn naar hem op zoek, maar zijn bang dat de opvarende niet meer leeft. Er zijn een sonarboot, duikteams en een drone ingezet. Waardoor de duwboot is gezonken is niet bekend. Het is nog onduidelijk waardoor iemand in het Drentse Klaasinaveen gisteravond is overleden. De politie heeft het over een incident en dat een persoon niet goed was geworden. Volgens een regionale nieuwssite ging het om een steekpartij, maar dat spreekt de politie met klem tegen. Over het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Op de kermis in Tilburg is vanmorgen een flinke knokpartij geweest. Er waren 9 mensen bij betrokken die een kwartier lang met elkaar op de vuist gingen. Er is zeker 1 jongen gewond geraakt. Volgens de politie zat hij flink onder het bloed. Als hij weer nuchter is, kan hij aangifte doen, zegt een woordvoerder. En de leiders van de 3 organiserende landen van het WK voetbal zijn morgen bij de finale. Dat betekent dat de president van Mexico en de premier van Canada samen met president Trump in het stadion zitten. De finale gaat tussen Spanje en Argentinië. En grote afwezige is de Argentijnse president. Hij blijft thuis uit bijgeloof. Het weer dan van Weer Online. Veel bewolking met soms wat motregen. Vanmiddag ook hier en daar opklaringen. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 25 graden.
5: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000.
7: Vandaag hoor je de top 100 van de Kink Album Top 1000. Nog een keer, maar dan met liedjes die je nog niet eerder hebt gehoord in de lijst. De Kink Album Top 1000 bonus trackdag, zo zou je het kunnen noemen. Nu naar een band die met 2 noteringen in de lijst staat. En de band bestaat nog niet zo gek lang. The Last Dinner Party From The Pyre heb je al gehoord op 121. En hun hoogste notering staat op 78. Prelude to Ecstasy. The Last Dinner Party. En daaruit heb je deze nog niet gehoord. Feminine Urge.
5: Elwin van Gestel.

0: The Last Dinner Party en Feminine Urge.
1: Kink Album Top 1000.
0: Met twee albums in de Kink Album Top 1000. En ze hebben ook eigenlijk pas twee albums uit. Dus dat is gewoon een 100% score voor The Last Dinner Party. Prelude to Ecstasy in de Kink Album Top 1000 op 78. Hey, goedemorgen en welkom in de Kink Album Top 1000. De nazorg vandaag. Met liedjes die je misschien nog niet eerder hebt gehoord. En soms niet eerder hebt gehoord in de Kink Album Top 1000. Want die lijst die is afgelopen gisteren. Die is gisteren afgesloten door Jim Voorwald. Even voor 4 uur draaide hij Pearl Jam, het album 10. En ik kan daarbij al verklappen dat dat natuurlijk de nummer 1 is. En dat we dan daar nog een track van gaan draaien straks. Even voor 6 uur bij Marco van Hierden. Zover is het gelukkig nog lang niet, zou ik willen zeggen. Want nog 77 albums tot die nummer 1. En zometeen krijgen we de Foo Fighters, een van de hofleveranciers in de lijst. Wasting Light zometeen. Wat zou je willen horen uit dat album? Laat het maar even weten met de Kink App op 77. Siamese Dream van The Smashing Pumpkins. En daaruit heb je Today al gehoord en Disarm. Maar deze nog niet. Cherub Rock van The Smashing Pumpkins op 77.

0: King. Album Top 1000. De soundtrack van jouw leven.
1: Nummer 76.

0: een lekker toetje.
1: King Album Top 1000.
0: Ja, dat is zo'n plaat waar nog wat achteraan komt. Hè? Dat je denkt hij is al afgelopen en dan... oh nee, toch niet. De Foo Fighters, het album Wasting Light. Daar had je These Days en Walk al van gehoord. En deze nog niet, Rope. Ook een van die singles van dat album. Op 76 in de King Album Top 1000. Waar we je zometeen The Gathering geven. En ook Eddie Vedder komt eraan. Eerst naar nummer 75. Daar vinden we The Doors en het album LA Woman. En het lekkere is dat we daar ook af en toe de wat langere liedjes van zo'n album kunnen draaien. Ja, Riders on the Storm, classic. Lover Medley, ook een klassieker. Die heb je al gehoord uit LA Woman. Maar deze kunnen we toch niet laten liggen. De titeltrack van het album LA Woman van The Doors. Op 75. In de Kink Album Top 1000.

0: Sander stuurt een berichtje in de Kink App. Ik zit me echt suf te genieten van de Kink Album Top 1000. Wat een lijst.
1: Dit is de Kink Album Top 1000.
0: Ja, mede dankzij jou. Tenminste, ik hoop dat je gestemd hebt, Sander. Op de lijst, want dankzij jou hebben we zo'n lekkere Kink Album Top 1000. Dit was de nummer 75. LA Woman van The Doors en de titeltrack. Die konden we natuurlijk niet laten liggen bij deze gedraaid in de Kink Album Top 1000. Na zorgdag vandaag. We draaien de bonus tracks van de albums die je voorbij hebt horen komen de afgelopen 12 dagen in de Kink Album Top 1000. Maar dit zijn dan de liedjes die we hebben laten liggen, zijn vergeten, of waar jij misschien van denkt, hey, die moet toch echt nog wel op de radio. Nou, LA Woman was er zo een, 7 minuut 45. Schoon aan de haak. Plekje hoger dan Nederlands trots, The Gathering. Nou ja, Brabants trots zelfs, hè. Anneke van Giersbergen en haar band The Gathering. Op 74, Mandy Lyon. Van dat album heb je natuurlijk Strange Machines al gehoord. En Leaves ook, albumtrackje van het album. Maar we doen er gewoon nog één, omdat het kan. In de Kink Album Top 1000. Saskia zegt, je gaat toch, als je iets van The Gathering gaat draaien, Eleanor draaien. Natuurlijk. 74 in de Kink Album Top 1000 voor The Gathering.

0: Ja, geweldig, The Gathering. Gelukkig ben ik al wakker, ja. Als je het nog niet was, weet je nu wel natuurlijk, zo is het ook. Maar dat is het lekkere van de Kink Album Top 1000. Dit soort muzikale verrassingen. Eleanor van The Gathering in de Kink Album Top 1000... komt van het album Mandy Lion op 74 in de lijst. Straks krijg je Muse. Absolution komt eraan. Van dat album krijg je nog een track. Ook de Prodigy zometeen. We gaan het in C-level dus nog even wat vasthouden. Maar ook even een rustpuntje pakken met Eddie Vedder zometeen. Into the Wild, daaruit krijg je nog een track. Kink.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon

0: soundtrack voor de film Into the Wild. Eddie Vedder, Guaranteed, hoorde je.
1: Kink, album top 1000.
0: Op 73 terecht te komen in de Kink album top 1000. Met nu een plekje hoger dan even het energielevel weer wat omhoog duwen. Met een van de beste albums van The Prodigy. Op 72, The Fat of the Land. En ik vind het eigenlijk toch bizar dat we deze dan nog niet gedraaid hebben. Hoewel, er staan zoveel goede liedjes op. Firestarter kun je niet omheen. En ook Breathe hebben we gedraaid al van dit album. Maar deze is ook echt mega classic. Dus deze moeten we ook even draaien in de Kink album top 1000. The Prodigy, dit is Smack My Bitch Up.

0: Ontelbaar veel krassen, maar nog steeds klasse.
1: Dit is de Kink Open Top 1000, nummer 71.

0: Daar waren ze weer, Muse, met een van hun 9 noteringen in de lijst.
1: Kink, album top 1000.
0: Absoluut niet de laatste keer dat je ze gaat horen, want ze staan in totaal 4 keer in de top 100. Dus nog 2 keer te gaan, want je had ze al een keer gehoord, hoor. Het was Muse en Absolution op 71 in de Kink album top 1000. Vandaag draaien we de bonus tracks van de albums die je al voorbij hebt te horen komen. Zometeen een van mijn lievelings van Fleetwood Mac. Het album Rumours hebben we nou Don't Stop nog niet gedraaid. Gaan we dan zo meteen even goed maken, want dat moet wel gaan gebeuren. Deze band staat met 2 albums in de lijst. Vorig jaar hadden we Down of the Freak als nieuwe binnenkomer in de lijst. Die staat er dit jaar ook in op 196. En deze is meteen goed gestart. Op 70, The Haunt is Youth en Boys Cry 2. Van dat album krijg je Wake Up. Op 70 in de Kink album top 1000.

beste albums ooit gemaakt. De Kink Album Top 1000.

Ik heb nog eens even zitten kijken, hoor. Maar er staat echt geen slecht nummer op Rumours van Fleetwood Mac. Misschien wel mijn nummer 1 uit de Kink Album Top 1000. Don't Stop hadden we nog niet gedraaid van Rumours. En dat kan toch niet. 69 in de Kink Album Top 1000, die zometeen gewoon lekker verder gaat. De nazorgdag gaat zometeen verder met Mick Hummel en de Kink Album Top 1000. Onder andere albums van Linkin Park, Franz Ferdinand en ook de Beatles zometeen bij hem. Sgt. Pepper's, geweldig album. Wat benieuwd wat hij daarvan gaat draaien. Laat het even weten met de Kink App als je een suggestie hebt. Kan Mick hem zometeen voor je draaien tussen 12 en 3 met het vervolg van de Kink Album Top 1000. En dit is nog Audioslave, het album Audioslave op 68. Het Coach hier is er.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed. Ja.

0: Het. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatje.
13: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatje.
13: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
14: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
15: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Tientallen woningen in Den Haag worden vandaag opnieuw ontruimd omdat het drugslab dat gisteren werd ontdekt wordt leeggehaald. Bij de ontmanteling van het lab kan het namelijk gebeuren dat giftige stoffen gaan lekken. Het zijn dezelfde woningen die gisteren ook al werden ontruimd. De bewoners mogen pas vanavond na 10 uur terug. De enorme brand in een Noorse woonwijk is voor een groot deel onder controle. Maar volgens de brandweer gaat het blussen nog de hele dag duren, onder meer met helikopters. De brand woedt in een plaats op zo'n 50 kilometer van Oslo. Meer dan 100 huizen zijn in vlammen opgegaan en zo'n 400 mensen geëvacueerd. Het is druk met vakantieverkeer op de Europese wegen. Volgens de ANWB loopt het vast op de gebruikelijke punten. In Frankrijk doen automobilisten er uren langer over op de A7 tussen Lyon en Orange. In Duitsland is het filerijden van München naar Oostenrijk en daar vandaan weer naar Slovenië. Ook in Zwitserland en Italië staan lange files. En de blessure van de stuntman die gisteren tijdens de Zwarte Cross met een katapult werd gelanceerd, valt mee. Eerst werd gedacht dat hij een gebroken enkel had en dat hij verkeerd op het landingskussen terecht was gekomen. Maar dat klopt niet, zegt de organisatie nu. De stuntman liep wel een schrammetje op. Het weer dan, van weer online. Droog en bewolkt met ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken en hooguit 22 graden.
15: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000.
17: Hallo, met Mick. Ik krijg een berichtje in de Kink-app. Mick, zou je alsjeblieft van Linkin Park From Zero de tune Heavy is the Crown willen draaien? Alvast bedankt, groetjes Lorenzo. Ja, Lorenzo, dat komt helemaal goed. Die hoor je zo meteen op nummer 66 in de Kink Album Top 1000. Eerst op 67 de plaat waarmee Deus definitief doorbrak buiten hun eigen land België. Worst case scenario. Daarvan hadden we deze nog niet gehad. Via
15: Mick Hummel.
18: Kink. Nummer 67.

0: Nog maar een paar jaar oud en nu al een classic, dit album. From Zero van Linkin Park op 66 in de Kink Album Top 1000. Eerste album met de nieuwe zangeres, hè, Emily Armstrong. En het is ook een soort van verwijzing naar een oude naam voor Linkin Park. Die heette namelijk ooit Xero.
1: Kink. Album Top 1000.
0: Dus en opnieuw beginnen met de nieuwe zangeres From Zero, maar ook die Xero dus. You're the Heavy is the Crown in de Kink Album Top 1000 op de dag van de bonus tracks. Vandaag doen we de top 100 nog een keertje en dan tracks die je nog niet eerder hoorde. Zo staat zometeen op 64 het album van de Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. En die titeltrack, die hadden we nog niet gehad. Dus die hoor je zometeen. En eerst op 65 in de Kink Album Top 1000. Franz Ferdinand van Franz Ferdinand, de debuutplaat van die band. Take Me Out staat erop. Dat was echt de grote hit waarmee de band meteen doorbrak. Alleen die hoor je natuurlijk eerder in de Kink Album Top 1000 al. Dus vandaag is het tijd voor een bonus track. Een track die je nog niet eerder hoorde en dat is deze. This Fire.

0: Maar eventjes goed de stereo van je speakers kunnen testen met deze.
1: Album Top 1000.
0: Hoogte van 7 albums van de Beatles in die lijst. Op 64 Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Je hoorde de titeltrack in de Kink Album Top 1000. En de lijst staat op kink.nl in de Kink-app. Daar kan je de hele albums op een rijtje vinden. En dan kun je ook al zien welke er zometeen vandaag nog allemaal aankomen. En waar je dus bonus tracks van kan doorsturen via de Kink-app. Dat je denkt, oké, die track die mag je echt niet missen op dat album. Stuur dat zeker even door. Ga ik ondertussen verder met 62 zometeen. Daar staat Back to Black van Amy Winehouse. Leverde haar destijds 5 Grammys op. En dus een plaats op nummer 62 in de Kink Album Top 1000. En de track die we nog niet gedraaid hebben is echt belachelijk. Want het is volgens mij de grootste hit die op dat album staat. Je hoort hem zometeen na Youngblood Idols. Staat op 63. Meesterwerk sowieso dat hele album. En ook deze is fijn. Love Sick Lullaby. Dit is Youngblood bij Kink.

0: De sound van de Motown uit de jaren 60. Maar dan uit 2006, Back to Black van Amy Winehouse is het album wat op 62 staat in de Kink. Al 100.000 daarvan hoorde je Rehab. Berichtje in de Kink van Mark, die zegt: wel jammer dat we van Pearl Jam 10 niks gaan horen vandaag, want die is volgens mij compleet gedraaid. Ja, dat klopt. Gisteren in de finale van de Kink Album 1000 heeft Jim die hele plaat gedraaid. Dus om daar dan een bonustrack van te draaien vandaag wordt lastig. Maar dat is het probleem van Marco vanmiddag. Ik ben heel benieuwd hoe hij dat gaat oplossen. Voor mij geen probleem. Zometeen namelijk bonustracks van Placebo en ook Arctic Monkeys.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Dove douchegel van 400 milliliter... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat zie je van Jumbo.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Man, ze hebben nou een mooie actie bij Velderhof. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
6: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
5: En bedankt, hè?
7: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het komt voor dat u verdient.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar €6. Ik herhaal, 5 voor €6.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: King. Dit is het station van Black Keys. Nirvana. Kink, album top 1000.
3: Arctic Monkeys hoor je zo meteen. Eerst van Without You, I'm Nothing, de titeltrack. Dit is Placebo.
2: Kink.
4: Nummer 61.

0: 505 Arctic Monkeys bij Kink. Van het album Favorite Worst Nightmare, wat de band schreef terwijl ze eigenlijk de hele tijd aan het toeren waren. Dus geen enkel moment rust, maar dan toch zo'n fantastisch album eruit weten te poepen, zeg maar. En het is niet eens de hoogste notering van de band.
1: Kink Album Top 1000.
0: Komen er nog twee voorbij vandaag in de bonus track top 100 van de Kink Album Top 1000. Waar je straks een donker album hoort. Het was een debuutplaat. Het wordt vaak genoemd als een van de beste albums van The Zeros. De band werd regelmatig vergeleken met Joy Division. Vonden ze zelf een beetje overdreven. Over welk album ik het heb en welke bonustrack we daarvan draaien hoor je zo meteen op nummer 58. Eerst op 59, The Smiths, The Queen Is Dead. En daarvan hoor je de titeltrack.
2: Nummer 59.

Bright Lights. Het is van Interpol en je hoorde de track Stella Was a Diver and She Was Always Down. Op nummer 58 in de Kink Album Top 1000. Dankjewel voor het stemmen, want daardoor hebben we de lijst kunnen samenstellen en hoorde je de afgelopen twee weken de lijst met de beste albums ooit gemaakt bij Kink. Kink Album Top 1000. Met vandaag een soort van afkickdagje, omdat we het moeilijk vinden om er afscheid van te nemen. We hebben de top 100 gewoon nog een keer, alleen dan met bonus tracks. Met zometeen een album dat gaat over angst, twijfel en het volwassene leven. Bonus track van de National High Violet op 56. Eerst de hoogste voor U2, de Joshua Tree op 57 in de Kink Album Top 1000. En daarvoor hoor je nu I Still Haven't Found What I'm Looking For.

0: De hypnotiserende muziek van The National. Terrible Love hoor je als bonustrack van het album High Violet op 56. In de Kink, album top 1000. Hoe jij zit te luisteren, daar ben ik wel even benieuwd naar. Hoe ben jij vandaag van deze top 100 bonustracks uit The Kink, album top 1000 aan het genieten? Hoe zit je daarbij? Wat ben je terwijl jij luistert aan het doen? Stuur even een foto via de Kink. Ik zou het leuk vinden om te zien hoe jij van de album top 1000 geniet vandaag. En via de Kink-app mag je trouwens ook aangeven welke tracks je vindt dat er zometeen nog gedraaid zouden moeten worden als bonus track. Zometeen kun je dat doorgeven van de albums The Suburbs van Arcade Fire, die je zo gaat horen. Ook Echoes, Silence, Patience en Grace van Foo Fighters. En ook Demon Days van Gorillaz komt er zo aan.
1: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000

0: countrydiscounter.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
4: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
5: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
6: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Na de ontdekking van een drugslab in een Haagse woonwijk gisteren zijn inmiddels 4 verdachten opgepakt. Eentje op hete daad. De man zat onder de vloeistoffen waarmee je synthetische drugs kunt maken. Omdat het drugslab nu wordt leeggehaald zijn net als gisteren tientallen huizen ontruimd. Politie en brandweer in Amsterdam denken dat de opvarende van een gezonken duwboot niet meer leeft. Er is in de Koenhaven gezocht met duikers en een sonarboot, maar niks gevonden. Waardoor de duwboot is gezonken is nog een raadsel. Er was geen aanvaring. Om de opvarende te vinden wordt een speciaal team ingezet. De bromfietser die vannacht bij een politieachtervolging in de binnenstad van Groningen zwaar gewond raakte, is een man van 30. Hij werd verdacht van een mishandeling en viel tijdens de achtervolging. De man is met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Omdat het gebeurde tijdens een politieactie, doet de Rijksrecherche onderzoek. En ten oosten van Zwolle zijn de regels voor het gebruik van water aangescherpt. Het waterschap Drents-Overijsselse Delta roept mensen op om geen water meer uit rivieren, meren en sloten te gebruiken om grond te besproeien. Andere waterschappen kondigden de afgelopen dagen ook al een verbod op het oppompen van water aan. Het weer dan van Weer Online. Het is droog en bewolkt met ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost wordt het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken, dan hooguit 22 graden.
5: Kink, Alternative Rock Radio. Kink, album top 1000.
7: Echoes, Silence, Patience and Grace van Foo Fighters staat op 54. Daar staat ook de Grammy Award winning single The Pretender op. Nou, die hoorde je eerder natuurlijk al. Zometeen een bonus track van dat album, Let It Die, ga je horen. Eerst op 55, Demon Days van Gorillaz. Een conceptalbum over een wereld vol chaos en vervuiling. Danger Mouse deed ook mee. De La Soul staat erop. En deze track hadden we nog niet gehad van Gorillaz. Dirty Harry.
5: Mick Hummel.
8: Kink. Nummer 55.

Foo Fighters hoor je bij Kink, in dit geval met Let It Die. Kink, album top 1000. Op het album Echo, Silence, Patience and Grace op 54. Ik vroeg net, hoe luister jij vandaag naar die bonus track top 100 van de Kink album top 1000? En ik krijg een jaloersmakende foto van Gaston in de Kink. Van een prachtig zonnige heuvel met allemaal mooie mediterraanse huisjes daarop. Groeten uit Roses, España, met heerlijke album top 1000 op de achtergrond. Ja, veel plezier daar. Ilona stuurt een foto. Ik luister met een bondkraagje in mijn nek. En dat is een foto van haar en de kat. Leuk. Angela is onderweg naar Groningen. Noorwegen staat hier. Waarom lees ik Groningen? Met Kink gaan de kilometers wat sneller. Ik ben aan het verven. Lekker muziekje erbij en gaan. Stuurt Iris via de Kink-app. Ik sta vakantie te houden in mijn woonkamer. Ik heb mijn werk mee naar huis genomen. Ben nu de gehele woonkamer van verse wanden, plafond en vloer aan het voorzien. Oké, lekker doen. Daan stuurt een foto van hem en zijn baby met een flesje melk. Zo luister ik naar de top 100 met wat slaapgebrek. Mike is aan het tekenen. Kim is onderweg naar Zuid-Frankrijk. Kortom, een hoop verschillende dingen die mensen aan het doen zijn. Maar we luisteren allemaal naar dezelfde 100 albums. De top 100 van de Kink album top 1000. Met daar zometeen op 52 Broken Machine. Nothing But Thieves. Welke bonus track je daarvan hoort, daar kom je zometeen vanzelf achter. Eerst die nostalgische blik op het opgroeien in de buitenwijken. Ze wonnen hier de Grammy voor Album of the Year mee. The Suburbs van Arcade Fire uit 2010 staat op nummer 53. Eerder in de Album Top 1000 hoorde je daar al twee tracks van, maar deze nog niet. De titeltrack, die moet ook nog even gedraaid worden natuurlijk. Arcade Fire, The Suburbs bij Kink.

Ik denk dus dat er maar weinig mensen zo'n herkenbare zangstem hebben als Connor van Nothing But These Particles, hoorde je van het album Broken Machine op 52. Album Top 1000. En als je nou net de radio aanzet en denkt, ik heb toch gisteren bij Jim de nummer 1 gehoord, het was toch klaar met de Kink Album Top 1000? Ja, dat was het ook, maar we vinden het toch ook wel moeilijk om definitief afscheid te nemen van die lijst. Dus vandaag nog een keer de top 100, maar dan met bonus tracks. Tracks die je niet eerder hoorde, zoals deze Particles, die werd dan gisteren niet gedraaid. En in die bonus track top 100 zijn we aangekomen bij 51. Daar staat een album uit mijn geboortejaar, 1992. Debuutplaat van Betty Serveert, een Nederlandse band uit Amsterdam. En dat ging meteen ook echt de hele wereld rond. Wereldwijd uitgebracht, in Engeland veel succes. De Rolling Stone, het magazine, noemde de band toen ook een van de meest veelbelovende nieuwe acts. En een ijzersterk begin van je band, zou je kunnen zeggen. Bellamine op 51, daarvan hoor je nu deze bonus track. Kids Alright, Betty Serveert.

0: Patty serveert Kids Alright van het album Palomine op nummer 51. In de Kink Album Top 1000, de lijst die gisteren afliep, maar waar we vandaag nog even van nagenieten. Even van afkicken. Een soort nazorgdag. De top 100 vandaag nog één keer met bonustracks. Laat zeker ook via de Kink App weten wat je voor bonustracks wil horen van de albums die komen gaan. De lijst vind je op kink.nl en in de Kink App. Ik kan het ook alvast even verklappen. Zometeen hoor je namelijk bonustracks van de albums A Rush of Blood to the Head van Coldplay. Ook Versus van Pearl Jam en The Backroom van Editors komen eraan.
1: Kink. Mam, waar is mijn zwemband?
2: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
3: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
4: Allsafe. Geeft ruimte.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Alleen dit weekend nog Mico en Mush draadloze tafellampjes in heel veel kleuren. 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
3: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
6: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
8: Ja, werkt wel.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
10: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
9: Dus waar moet je zijn voor de magic?
11: Jojo.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
16: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar €6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar €1,69. Lidl, je verdient het.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
19: En dit weekend ook extra goedkoop. Fuse Tea, 1,25 liter voor maar €1,39. Lidl, je verdient het.

0: Kink, album top 1000.
1: Precies op de helft van de bonus track top 100 met inderdaad editors, The Backroom.
2: Kink. Nummer 50.

0: De kink icons van Pearl Jam staan dit jaar maar liefst 12 keer met 12 albums in de lijst.
1: Kink album top 1000.
0: En op deze Versus stond deze Rearview Mirror. Kwam toen uit na het album 10. Spoiler alert, dat is het album waarmee ze op nummer 1 staan in deze lijst. Ga je vanmiddag nog horen. En na dat gigantische succes van dat album dacht Pearl Jam, nou weet je, het hoeft we doen even rustig aan. Geen promotie, geen grote videoclips die we gaan uitbrengen bij de singles en zo. Maar toch brak Versus, toen het uitkwam, het record voor meest verkochte exemplaren in de eerste week in de Verenigde Staten. 49 in de Kink album top 1000. Vandaag doen we de top 100 nog een keer met bonus tracks. En daarin komt zo meteen dus nummer 47 voorbij. Dat is de op 1 na hoogste nieuwe binnenkomer dit jaar. De debuutplaat van de Nederlandse band Hikpie. Slow Death of a Good Girl. Vorig jaar nog maar uitgekomen en nu dus al in de Kink album top 1000. Daarvan hoor je zo meteen een bonus track die je nog niet eerder hoorde. Eerst op 48 A Rush of Blood to the Head uit 2002. Dat was de plaat waarmee Coldplay definitief echt uitgroeide tot een gigantische mega wereld stadion act, zeg maar. Ze wonnen er meerdere Grammys mee met dit album. En je hoorde al eerder twee andere hits die daarop staan, maar Politic nog niet. Dus die hoor je nu.
2: Nummer 48.

0: Als je bedenkt dat basically elke single die ze ooit hebben uitgebracht King XL is geworden, dan is het niet zo gek dat dit album de op één na hoogste nieuwe binnenkomer in de King album top 1000 is.
1: King album top 1000.
0: Nothing van Higby hoor je van het album Slow Death of a Good Girl. Mocht je nou afvragen wat is dan de hoogste nieuwe binnenkomer, die is voor Fontaine's DC. Die ga je vanmiddag nog horen met een bonus track bij Marco. En mag je na vandaag, na deze bonus track top 100 van de album top 1000 nog steeds geen genoeg hebben, dan heb ik nog meer goed nieuws voor je. Want vanaf maandag is het de zomer van Kink. Aangepaste zomerprogrammering. En dan hoor je elke avond vanaf 7 uur het beste uit de Kink album top 1000. En dan ook steeds van elk album 2 tracks. 4 weken lang. Dus dat is pas lekker rustig afkicken. En zometeen in de bonus track top 100 een bonus track van het album van David Bowie. Een van zijn vele alter ego's. Dit was het buitenaardse rockster alter ego Ziggy Stardust. Zo heet de plaat ook. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Op 45 hoor je die plaat zometeen. En de bonus track die je hoort, mag je raden in de Kink app. Je hoort hem zometeen. Eerst op 46. Een van de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 albums van Red Hot Chili Peppers. En het is nog niet eens de hoogste. De hoogste die ga je vanmiddag bij Marco op 22 nog een keer horen. Op 46 Blood Sugar Sex Magic. Opgenomen in een oud herenhuis. Ben zelf zei dat het daar spookte. Het was uiteindelijk de grote doorbraak voor de Red Hot Chili Peppers. Mede dankzij Under the Bridge track die daarop stond. Die heb je dan gisteren al wel gehoord in de Kink Album 1000. Dit is de bonus track. Red Hot Chili Peppers van Blood Sugar Sex Magic hoor je Breaking the Girl bij Kink.

Suffragette City, David Bowie. Van het album op nummer 45. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Om maar even in de volledigheid af te kondigen. Hey, moet je dit horen?

0: Dit is de officiële musical versie. Dit is namelijk ook een Broadway musical geweest. American Idiot. Ik vind het toch heel erg vet dit hoor. Maar het begon niet als musical, het begon als een punk rock opera. Dat album American Idiot staat op 44. 21 Guns had je al gehoord. Een bonus track komt eraan. En ook bonus tracks van de albums van Rammstein en The Cure hoor je zometeen in de Kink album top 1000. Bonus track top 100 vandaag.
1: Kink. Deze week in de bonus. Averse pasta's en pastasauzen. 1 plus 1 gratis. Alle Vivera. Ook 1 plus 1 gratis. En John West, Princess, Rio Mare en Fishtail single packs. 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis. Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
3: Hoi.
1: Of binnenkort vertrekt.
4: Adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
3: Fijne vakantie.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
7: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Opnieuw zijn tientallen huizen in Den Haag ontruimd nadat gisteren in de buurt een drugslab was ontdekt. In het pand liggen nog vaten met chemicaliën die moeten worden opgeruimd. Ondertussen zijn 2 nieuwe verdachten opgepakt. Daardoor zitten er nu 4 mensen vast die bij het drugslab betrokken zouden zijn. In Zwitserland zijn bijna 100 schapen gedood door blikseminslag. 80 hebben het overleefd. De zwartneusschapen stonden bij Fisch in Wallis dicht bij elkaar op een terrein. Daar waren ze bijeengedreven om ze te beschermen tegen wolven, die steeds vaker schapen kunnen bedreigen. Het is nog maar de vraag of de laatste voorstellingen van de musical Moulin Rouge door kunnen gaan. Die zijn in het Beatrix Theater in Utrecht. Maar door een fout van de sprinklerinstallatie kwam het podium onder water te staan, meldt RTV Utrecht. De koorstukken en apparatuur zijn beschadigd. Sowieso gaan de voorstellingen vandaag en morgen niet door. En Max Verstappen heeft de 3e tijd neergezet in de laatste vrije training van de Grand Prix van België. Snelste was de Italiaan Kimi Antonelli, voor de Brit Lando Norris. Ook gisteren reed Verstappen op het circuit van Spa-Francorchamps de 3e tijd. Straks om 4 uur is de kwalificatie en morgenmiddag de race zelf. Het weer dan van Weer Online. Droog en bewolkt, maar ook af en toe zon. Van noordwest naar zuidoost is het 18 tot 24 graden. Vanavond meer opklaringen. Morgen een mix van zon en wolken en hooguit 22 graden.
7: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000.
0: Op de 43 hoor je zo meteen het album Zeit van Rammstein. Dat is een melancholisch album. De band staat daarop stil bij ouder worden en vergankelijkheid. En ook dikke titten die je zo meteen hoort. Eerst dus die punkrock opera waar ik het net al even over had. Die ontstond uit frustratie over de politiek en de media in Amerika. Sommige dingen zijn sinds 2004 nog niet heel veel veranderd. Hè? American Idiot van Green Day. Daarvan hoor je nu als bonus track Wake Me Up When September Ends.
7: Nick Hummel.
9: Kink. Nummer 44.

0: Rammstein, het album Tijd op 43 is niet eens de hoogste van ze. Dus we gaan ze nog een keer horen vanmiddag.
1: Dit is de Kink Album Top 1000.
0: Beste albums ooit gemaakt, hoorde je de afgelopen 2 weken. Vandaag doen we de top 100 gewoon nog een keertje als afkick nazorgdag. En van elk album hoor je een bonus track die je niet eerder hoorde. En alle 1000 van die albums, daar hoor je natuurlijk wel een deel van de artiest in. Hè? Wat zij meemaken, daar schrijven ze natuurlijk muziek over. Maar voor de komende 2 albums is dat wel extra het geval. Alanis Morissette hoor je zo meteen. Die had net een pijnlijke break-up achter de rug. En dat heeft dit album echt een enorme emotionele lading gegeven. Jagged Little Pill. Een van de best verkochte debuutalbums van een vrouwelijke artiest ooit. Als je in de statistieken gaat kijken. Geëindigd op 41, die hoor je zo meteen in de lijst. Head Over Feet is de bonus track die je daarvan krijgt. En ook op 42 staat een album waar veel emotionele lading in zit. En zeg maar het leven van de artiest in doorklinkt. Robert Smith van The Cure. Die werd bijna 30 jaar en hij was daar een beetje bang voor. Hij vond dat een heftige drempel. Misschien herken je dat wel toen jij 30 werd. Dat je dacht, oeh, dat is wel een mijlpaal. Dat is wel een stap. Dat is wel een dingetje. Dat is wel een leeftijd. Hij was daar een beetje bang voor. Hij verwerkte zijn angst voor ouder worden in het album Disintegration op 42 in de lijst. En daarvan hoor je nu Pictures of You.

0: De hoogste in de lijst voor Alanis Morissette. Head Over Feet staat op het album Jagged Little Pill op 41. King op een top 1000. Vandaag gooi je de top 100 nog een keer met dan bonus tracks van elke plaat. Met nu de hoogste voor Elbow. Ze staan twee keer in de Kink album top 1000 dit jaar. Build a Rocket Boys stond al op 227. Hoorde je eerder deze week voorbij komen. En op nummer 40 in de lijst het album The Seldom Seen Kid. Dat was een bijnaam van een vriend van de band. Die overleden was. Dus dit album is ook een beetje aan hem opgedragen. Bezorgde de band uiteindelijk de Mercury Prize. En op The Seldom Seen Kid staat ook deze track die je nog niet eerder hoorde. Bones of You, Elbow.
1: Nummer 40.

0: Elbow en Bones of You van het album The Seldom Seen Kid. Ik kan er veel over zeggen, maar eigenlijk vat het appje van Vincent in de Kinkcap het heel mooi samen. Die stuurt namelijk: OMG, deze is zo mooi. En zo is het. En dat kan je eigenlijk wel van alle albums vanaf nu zeggen, want het zijn de 39 beste albums ooit gemaakt die je nog gaat horen vanmiddag. Met zometeen albums van Radiohead, van Linkin Park en een album waarvan ik weet dat er veel diehard fans zijn die ook allemaal al in de Kink even hun favoriete track doorgeven. Jan Willem bijvoorbeeld, die zegt die Eier van Satan, of ik die wil draaien. Ik kan je vast klappen dat dat niet de bonus track wordt van Enema van Tool zometeen. Welke het wel is, dat hoor je zo.
1: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij kast.

0: anders doet.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Top 1000.
1: Met zo Radiohead. Eerst hoor je van Tools, Enema, de volledige 9,5 minuut van Push It.
2: Nummer 39.

0: helemaal, helemaal grijs gedraaid. Pink Album Top 1000.
1: Nummer 38.

is een album van Radiohead dat nog hoger staat in de King Album 1000. Die ga je later vanmiddag horen. Dit was The Bands op 38 en daarvan hoorde je Street Spirit Fade Out. Straks het enige album dat Jeff Buckley tijdens zijn leven heeft uitgebracht. Toen hij overleed, toen groeide Grace opeens uit tot een klassieker die heel veel andere muzikanten ook geïnspireerd heeft. Van Grace hoor je zometeen een bonus track. Eerst de band die ook al op 611 stond met Living Things. Op 511 met Minutes to Midnight. Op 66 met From Zero. En ook vanmiddag later nog op nummer 6 met Hybrid Theory. Nu de ene hoogste van Linkin Park, Meteora. Op 37, dat is vernoemd naar een Grieks rotsklooster. Dat heet ook Meteora. En de band vond daar inspiratie vanwege de combinatie van rust en kracht op die plek. Nou, dat is dus ook wat je zou kunnen zeggen van het album. Een combinatie van rust en kracht. Meteora van Linkin Park op 37. De bonus track die je vandaag hoort is deze. Somewhere I Belong.

0: Mooi hè, Jeff Buckley, Lover, You Should Have Come Over van het album Grace op 36. King, album top 1000. In die lijst met de allerbeste albums ooit staan drie albums van de Beastie Boys. License to Ill op 401, op 334 Hello Nasty en dit is de hoogste voor de Beastie Boys, Ill Communication. Daar staat die gigantische wereldhit Sabotage natuurlijk op, die hoorde je. Maar vandaag doen we van de top 100 nog een bonus track, dus deze had je nog niet voorbij horen komen. Ook leuk om te draaien. Sure Shot, Beastie Boys.
1: Nummer 35.

0: Beastie Boys. Sure Shot van het album Ill Communication op 35 in de lijst. Zometeen dan toch echt definitief afscheid nemen van die mooie Kink album Top 1000 bij Marco. Ik spreek je morgenmiddag 12 uur weer. En Marco heeft zometeen de 34 beste albums ooit voor je met een bonus track daarvan. Om te beginnen hoor je zometeen bij hem albums van Fontaine's DC en ook Metallica komt eraan.
1: Kink. Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gulles Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
2: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
3: Oh, weer een muis.
2: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
2: Auw. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals Plus nectarines, perziken, wilde perziken en abrikozen. Op schaal 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Ik zie een hele hoop volle mandjes en een heleboel gezonde tandjes. Nu bij Kruidvat, alle Oral-B tandpasta 2 plus 3 gratis. Iedereen met tanden, verzamelen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: 3 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Dat iemand in een drukke woonwijk een drugslab runt, dat kan echt niet. Dat vindt de burgemeester van Den Haag. In zijn stad werd gisteren een lab ontdekt en tientallen huizen werden ontruimd. Bewoners mochten gisteravond weer terug naar huis, maar moesten er vandaag opnieuw uit, want het pand ligt nog vol chemicaliën. Een drama voor de musical Moulin Rouge. Gisteravond ging de sprinklerinstallatie van het Beatrix Theater per ongeluk aan. Daardoor gingen decorstukken en technische spullen kapot. De shows dit weekend gaan niet door. Moulin Rouge zou nog 2 weken op de planken staan. Maar of dat nog wel door kan gaan, is onduidelijk. In Ede is brand geweest op een gevaarlijke plek, in een schuur bij een schietvereniging. Om op het terrein te komen moest de brandweer met een ladder over het hek klimmen. Ook werden delen van de schuur gesloopt om beter bij de brand te kunnen. Er raakte niemand gewond. En de Duitse politiek leider van het CDU is afgetreden na flinke ophef. Hij kreeg samen met zijn partner een kind via een Amerikaanse draagmoeder, terwijl hij daar eerder in de politiek uitgesproken tegen was en wetgeving erover had weggestemd. Dat hij nu zelf wel een draagmoeder gebruikt is hypocriet. Dat zeggen zijn tegenstanders. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel bijna overal droog. Het is 18 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden soms nog wat regen en dan wordt het 18 tot 22 graden. Kink.

meteen even met de deur in huis vallen en je een tip geven. Het is natuurlijk weekend. Nou, heb je vandaag de ochtend al gehad. Maar als je nou morgen wakker wordt en je loopt naar beneden toe, of je slaapt op dezelfde vloer, kan ook. Je loopt richting de keuken, je zet je koffiemachine aan, je gooit de balkonden of de tuindeurtjes open. Gooi dan een keer het album Moon Safari op. Want het zorgt er meteen voor dat het lijkt alsof je hele woonkamer, nou ja, volledig wordt verlicht door zonnestralen, en de temperaturen die gaan standaard een stukje omhoog. Maar je raakt wel in een ultieme ontspannen sfeer. Dat is wat het album Moon Safari doet. En daarvan hoor je op nummer 32 Kelly Watch the Stars. Ik heb het natuurlijk over Air. King Album Top 1000. Van harte welkom, dit is de zaterdagmiddag. De laatste reeks van de King Album Top 1000, de bonusronde. Het is natuurlijk vandaag ook de start van een vakantie in de regio Midden-Nederland. Utrecht, Apeldoorn, Almere enzovoort. Fijne vakantie. Ik weet niet hoe je er momenteel bij zit, maar ik heb echt het perfecte vakantiebandje voor je. Want de komende 3 uur is het tijd voor muziek om je vingers bij af te likken. De WK-finale morgen is er helemaal niks bij, dat weet ik nu al. Vandaag tijd voor de album Top 1000 bonusronde, met tot aan 6 uur nog 1 keer aftellen naar de nummer 1 van de mooiste lijst van het jaar. En ja, die heb je natuurlijk gisteren al gehoord, maar vandaag neem ik je aan de hand om nog 1 keer af te tellen naar die nummer 1 met een extra bonustrack. Met zometeen op 30 het album dat helemaal niet zo succesvol was toen het uitkwam. Pas toen Ian Curtis een jaar later zichzelf beroofde van het leven. Toen pas kreeg het album aandacht die het verdiende. Inmiddels uitgegroeid tot een echte King-klassieker. Zometeen op 30 Unknown Pleasures van Joy Division. Maar eerst op 31 de titeltrack van To Lose My Life. Dit is The White Lies.

0: Onvoorstelbaar veel krassen, maar nog steeds klasse.
1: Dit is de Kink Album Top 1000. Nummer 29.

0: Pepijn. Pepijn. Pepijn die stuurde gisterochtend een lichtelijk wanhopig berichtje toen hij hoorde dat Live met Throwing Copper het album aan de beurt was op nummer 28. Maar wat gebeurde er? Hij hoorde geen I Alone. En dat is volgens hem een misdaad. En daar ben ik het mee eens. En daarom gaan we dat zo meteen oplossen. Binnen nu en een paar minuten hoor je hem, Pepijn. Live, I Alone, staat voor je klaar.
1: Kink. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
1: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen... hebben we zoveel goede last minutes... dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.

In het terug van boodschappen doen. Zet je net je radio aan. Nou, hallo, dit is Kink. Ik ben Marco. En aan de linkerkant, en dat zie jij niet, heb ik een telraam staan. Die telraam gaat jou en mij meenemen naar het beste album aller tijden. We tellen samen af richting de nummer 1. Dit is namelijk de Kink Album Top 1000, de bonusronde. En daarom vandaag een extra ronde van de top 100... van de beste platen ooit gemaakt, met daarbij dus een extra track. En gelukkig zijn we nog niet bij de nummer 1. Die hoor je straks, net iets voor 6 uur. Want ik heb nog een paar hele briljante albums met je te bespreken. En een daarvan is de volgende. Als je nu thuis bent, loop dan even naar je platen- of cd-collectie. Ja, doe maar. Dus neem me niet zo raar. Daar staat als het goed is een wit album, met in het midden een soort getekend scherm. En in dat scherm een foto van een podium met drie muzikanten in een, nou, toch best wel romantische setting, met bloemetjes, kaarsjes en dat soort dingen. Nou, draai even de plaat om. Wat zie je daar op nummer 2 in de tracklist staan? De nummer 26 van de Kink Album Top 1000 is voor Nirvana, MTV Unplugged in New York. En die track nummer 2 van die plaat is deze. Come As You Are.

0: zal je heel eerlijk zijn. Ik liep rond met rode jeugdpuisjes. En ja, was echt volop aan het puberen. Maar het was wel het moment dat ik eindelijk legaal bier mocht drinken. En ook officieel op mijn Poeg Maxi mocht rondcrossen door de buurten van Apeldoorn. Het voorjaar van 1994. Maar belangrijker nog, het was de periode dat Soundgarden de plaat Super Unknown uitbracht. En de titel deed het geen recht aan, want uiteindelijk weten we hoe die plaat is geland. Sterker nog, hij staat niet voor niks zo hoog genoteerd in de Kink album top 1000, namelijk op plek nummer 25. En daarvan hoor je Spoonman. De jaren 90 zijn sowieso zwaar vertegenwoordigd hoor, in de Kink album top 1000. Als ik even naar de top 20 kijk, daar beginnen we over een half uurtje mee. Dan zie ik dat er 30% niet uit de 90's komt, de rest wel. Je hoort straks welke. Maar eerst verder met de nummer 24. Een album die in 1990 al 17 jaar oud was en uitgegroeid is tot een icoon. Een paar weken geleden hebben we dankzij Artemis 2 daadwerkelijk kunnen zien hoe het eruit ziet. Namelijk The Dark Side of the Moon. En daarvan hoorde je gisteren al Time and Money. En nu in de bonus, Great Gig in the Sky.
1: And I am not frightened of dying. Anytime will do, I don't mind. Why should I be afraid? For it, you gotta do something.

Ik begrijp wat je bedoelt, Nienke. Ze schrijft namelijk via de Kinkcap: hey Marco, dit is toch by far het allermooiste liedje wat er ooit is gemaakt. En dan heb ik het niet alleen over Pink Floyd. Het vermoeden rijst bij me op dat je hebt gestemd, Nienke, op het album The Dark Side of the Moon. Het staat op een keurige 24e plek in de Kink Album Top 1000. En daarom hoorde je hem net met Great Gig in the Sky. En straks na het nieuws gaan we verder met de Kink Album Top 1000. De lijst die natuurlijk alleen maar bestaansrecht heeft omdat jij je favoriete nummers en vooral albums met ons gedeeld hebt, hè? Dat heeft Jaap gedaan. Hij schrijft over de nummer 22 in de lijst. Dit album is gewoon geweldig. Ik ben voor het echt hier graag gitaar spelen door John. Oké, ik ben benieuwd hoe dat klinkt. Hij heeft het natuurlijk over John Frusciante, verantwoordelijk voor het komische geluid van de Peppers. Daarom zometeen na het nieuws pak ik Californication er even bij. En Erik stond vorige week nog in Düsseldorf te genieten van het live optreden van System of a Down. Ik heb zelf de beelden nog even bekeken en wat er gebeurde toen ze Chop Suey begonnen te spelen. Het was echt net alsof iedereen te horen kreeg dat ze nooit meer hoefden te werken. Op nummer 23 in de lijst vind je System of a Down, Toxicity.

0: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Kink. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
4: Praxis.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
6: Fans van voeden.
5: Aldi.
8: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
9: Zonnebrandcreme?
10: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
11: 4 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Er zijn grote problemen met de Merwedebrug. Dat is de A27 bij Gorkum. De constructie van de brug is niet veilig en daarom neemt Rijkswaterstaat maatregelen. Straks vanaf 5:30 mogen er geen vrachtwagens meer overheen. In Duiven bij Arnhem is brand uitgebroken bij een afvalverwerker. Het vuur ontstond buiten op een van de afvalhopen. Dikke zwarte rookwolken zijn al van ver te zien. Volgens Dagblad De Gelderlander was er de afgelopen maanden bij hetzelfde bedrijf al 4 keer eerder brand. Ook in Amsterdam-West is er brand bij een afvalverwerker. Daar komt veel rook bij vrij. Daardoor stinkt het in delen van de Amsterdamse binnenstad. Het ruikt er naar verbrand plastic. In Slotervaart was er nog brand in een appartement in een flatgebouw. Die is inmiddels onder controle. En het is file rijden voor veel vakantiegangers. In Frankrijk staan honderden kilometers file door mensen die naar het zuiden gaan. En voor de Gotthardtunnel moeten mensen die achteraan aansluiten rekening houden met 3 uur stilstaan. De Zwitserse ANWB raadt aan om een andere route te nemen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt, maar wel bijna overal droog. Het is 18 graden aan zee tot 24 graden landinwaarts. Morgen dan krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden soms met wat regen. En dan wordt het 18 tot 22 graden.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Kink. Album Top 1000. Marco van Hierden.
13: Nog 2 te gaan en dan zitten we in de top 20. Arctic Monkeys hoor je zo meteen eerst de Peppers.
11: Kink.
13: Dit is Scar Tissue op.
14: Nummer 22.

0: Alice in Chains, Rooster.
1: Kink, album Top Duitsland.
0: Als het een dobbelspel was geweest, dan hadden we 3 en 1 gegooid of 2 keer 2. Dirt van Alice in Chains is namelijk 4 stapjes vooruit gekropen. En daarmee op nummer 20 gekomen in de albumlijst, namelijk de Kink Album Top 1000. Ik heb geen dobbelsteden, maar het is eigenlijk wel een soort van bingo, want pak je kaarten maar vast bij. Tot aan 6 uur krijg je de nummers 20 tot en met 1 te horen. En als je bingo hebt, dan even roepen natuurlijk, hè. In de komende 105 minuten de 20 beste platen ooit gemaakt. Dus geef je hond even een bot, je kinderen een zak chips, of wat dan ook, een zak snoep. Diezelfde afstandsbediening van je amplifier, want die heb je namelijk echt wel nodig, hoor. Alleen al omdat ik zometeen het album Automatic for the People er even bij pak. Dat is zo'n typische plaat waar je het liefst alles van laat horen. Maar ja, we hebben niet genoeg tijd. Gisteren rond de lunch heb je al de Side Winter Sleeps Tonight gehoord en Everybody Hurts. Zometeen tijd voor Man on the Moon op nummer 18. Maar eerst Muse. Ze leveren 9 platen in de lijst. Straks rond 17:15 hoor je ze gewoon nog een keer. Maar eerst nu op nummer 19 van het album Black Holes and Revelations is dit Invincible.
1: Kink, album Top 1000.
2: Kink,

0: Een vriendin van me die toert heel de wereld over met een van de meest bekende Duitse artiesten ooit. Namelijk deze man. Ja, dat is een diepe filosofische vraag. It's nice to be important, but it's important to be nice. Zij is VJ van hem. Maar het mogen duidelijk zijn, die staat natuurlijk niet in...
1: Kink, album top Duitsland.
0: Dat zou behoorlijk schok-effect opleveren, hè? Die andere grote nationale held in Duitsland is natuurlijk Rammstein. De band heeft momenteel even een pauze ingelast. Maar daar merk je in de lijst helemaal niks van, hoor. Want op een keurige 17e plek... Het album Mutter, daarvan hoorde je Zonne van Rammstein. En daarmee ben je nog steeds onderdeel van de laatste reeks... de laatste worp van de Kink album top 1000... Vandaag de bonusronde. Namelijk, we doen nog één keer de top 100. Die gaan we af tot aan de nummer 1. Die hoor je zo meteen rond 6 uur. Om gewoon simpelweg nog even een extra track... van die desbetreffende plaats te kunnen laten horen. Met zometeen de band. Ja, moet ik daar nog iets over zeggen? Als ik zeg Foo Fighters, dan weet je genoeg, toch? Daar moet je maar mee doen. Zometeen hoor je ze met Monkey Ranch.
1: Kink.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
7: Lekkere van Albert Heijn.
8: Kink,

0: Kink, album top 1000.
1: Het is tijd voor de hofleverancier op nummer 16. Kink. Daar staat de plaat The Color and the Shape. En daar staat dit liedje op. Die heb je gisteren niet gehoord, wel Everlong. En daarom vandaag in de bonusronde nog één keer de Foo Fighters. Dit is op nummer
2: 16.
1: Monkey Wrench.

0: eigenhandig verantwoordelijk is voor het grootste aandeel van de Kink-album Top 1000. En dat is op zich knap. Ik heb het over Dave Grohl. Hij staat vaak in de lijst, onder andere met Nirvana. Maar ook met de Foo Fighters. En dit is de hoogst genoteerde van hun. Namelijk The Color en The Shapes. En daarvan hoor je Monkey Wrench.
1: Kink Album Top 1000.
0: En daarmee denderen we lekker door in de Kink Album Top 1000. Aftellen naar de nummer 1. En dan kan ik me voorstellen dat je net je radio aanzet en denkt, wacht even, heb ik nou een déjà vu? Ik hoorde toch echt gisteren Jim Voorwald de nummer 1 aankondigen, namelijk het album van Pearl Jam 10. Ja, dat klopt. Sterker nog, hij heeft het hele album gedraaid. En dat is een uitdaging voor vandaag, want vandaag zitten we in de bonusronde. Nog één keer pakken we de beste 100 albums uit de Kink Album Top 1000. En die laten we aan je horen met een bonustrack. En net iets voor 6 uur is dus Pearl Jam 10 aan de beurt. Maar ja, welk liedje kan ik er dan nog bij pakken? Gisteren is alles al gedraaid. Weet je wat ik doe? Ik gooi gewoon even de lijn open. Als je je mobiele telefoon bij de hand hebt, pak even de Kink-app erbij. En geef jij dan maar aan wat zo meteen net iets voor 6 uur het nummer van Pearl Jam moet zijn die je hoort als afsluiter van vandaag de bonusdag. Alles is prima. Het is vandaag niet alleen de Kink-album Top 1000 bonusdag. Het is vandaag ook de internationale Nelson Mandela-dag. Wist je trouwens dat Metallica ooit heeft opgetreden voor Nelson Mandela? Dat was op het Benefietconcert 46664. En ja, dat is een hele rare naam voor een Benefietconcert. Maar het refereert vooral naar het gevangenisnummer van Nelson Mandela toen hij vast zat op het Robben-eiland. En na het optreden heeft Metallica de band, of heeft Metallica de hand mogen schudden van Nelson Mandela. En dat heeft echt een impact gemaakt, vooral op Lars Ulrich. Want ik quote hem even. It was one of the most inspiring people I've ever met. En nu, op zijn beurt, is Lars Ulrich weer een inspiratie voor anderen. En in ieder geval geldt dat voor Dennis. Want mede dankzij hem staat de plaat Master of Puppets in de top 20 van de Kink Album Top 1000. En nu ga ik Dennis even quoten. Dit album bevat alles wat metal moet inhouden. De riffs, de snelheid, de rauwe stem, alles zit erin. Zometeen een track die je niet heel vaak hoort op Kink. Maar zometeen wel. Op nummer 14, Battery van die plaat Master of Puppets. Maar eerst Pergola. En daarvan hoor je nu Johan. He is done.

2024. Stond de plaat Dookie op nummer 11 in de Kink Album Top 1000. En vorig jaar ging het even helemaal mis. Want toen zakte de plaat met maar liefst 11 plekken naar nummer 22. Maar goed nieuws voor als je Green Day fan bent, want hij is weer hard op zijn retour. Richting de top 10 zelfs. 12 plekken winst voor het album Dookie van Green Day. Dit jaar geëindigd op nummer 13. En daarvan hoorde je net Basket Case op Kink. En over Dookie's gesproken, pak er maar even eentje bij hoor, want niet alleen voor het bloeden. Sterker nog, even nu niet voor het bloeden. Of voor het schoonmaken van je aanrecht. Je hebt hem zo meteen nodig om het zweet van je voorhoofd weg te vegen. Want het is langzaamaan tijd voor de beste 10 platen ooit gemaakt volgens jou. En probeer daar maar eens stil te blijven zitten. Direct na het ANP nieuws, eerst nog even de nummer 11. Het album What's the Story, Morning Glory van Oasis. Daar hoor je zo meteen een track van. En tot aan 5 is dit het favoriete nummer van Chris. Hij heeft niet veel nodig om uit te leggen waarom. Jeugdsentiment. Dit zijn de Arctic Monkeys.

0: mijn zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Nu met Club Karwei wel 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
9: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: 5 uur. Kink. ANP Nieuws.
12: Goedemiddag, ik ben Daan Langkamp. Vrachtwagens mogen zometeen vanaf 5:30 niet meer over de Merwedebrug bij Gorinchem. De constructie van de brug is op verschillende plekken minder sterk dan gedacht, zegt Rijkswaterstaat. Auto's mogen er wel overheen blijven rijden, net als lijnbussen en hulpdiensten. De brug is oud en moet vervangen worden. In Krommenie in Noord-Holland is iemand aangevallen met een stroomstootwapen. Het slachtoffer liep gisteravond in een park toen hij ineens klappen kreeg en daarna werd getaserd. Er zijn 4 daders die volgens de politie hun gezichten hadden bedekt. Ze zijn nog niet gepakt. Een grote brand bij een afvalverwerker in het Gelderse Duiven is onder controle. Er was buiten een berg afval in brand gevlogen en dat zorgde voor veel rook. Om alles goed te blussen is het vuilnis met kranen uit elkaar getrokken. Het was al de 5e brand bij het bedrijf in Duiven in een paar maanden tijd. En in Duitsland is een beveiliger uit een rijdende trein gevallen. Hij was samen met een collega in gevecht geraakt met een dronken passagier toen de deuren plots opengingen. Waarom dat gebeurde is niet duidelijk. De beveiliger vecht in het ziekenhuis voor zijn leven. De trein is door de politie voor onderzoek in beslag genomen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bijna overal droog en bewolkt. Soms laat de zon zich even zien. Het is 18 tot 24 graden. Vannacht en morgen in het noorden kans op regen. In de rest blijft het droog. Het wordt morgen iets frisser dan vandaag.
11: Kink. Alternative Rock Radio. Kink Album Top 1000. Marco van Hierden.
13: Met zometeen op nummer 10 het album Appetite for Destruction. Maar eerst Oasis.
11: Kink.
13: Die staat met What's the Story Morning Glory op nummer 11. Daarvan hoorde je gisteren al A Roll With It and Some Might Say. Vandaag is dit Don't Look Back in Anger op Kink.

0: Keys. Super productief hoor, de afgelopen jaren. In totaal hebben ze 14 platen uitgebracht, waarvan alleen al de laatste drie elk jaar een nieuwe plaat.
1: King, album top 1000.
0: Waarvan de Peaches nog aan naastmeulen is, die is net uit. Ik ben benieuwd of die volgend jaar de lijst gaat halen. De tijd zal leren welk pad het album gaat afleggen. En over het pad gesproken, dat is het album van de Black Keys die de meeste stemmen heeft opgehaald. En daarmee op nummer 9 geëindigd, want het pad betekent in het Spaans El Camino. En daarvan hoor je Gold on the Ceiling. En terecht, dat klotst tegen de randen van, van het plafond aan. Hey, van harte welkom, dit is hem. Het laatste uurtje van de Kink Album Top 1000, de bonusronde. Vorige week om 9 uur in de ochtend. Op de maandag trapte Erik Kortom de lijst af met... was het ook weer? Deze geloof ik, hè?
2: Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now?
0: En gisteren, net iets voor 4 uur, hoorde je deze bij Jim Voorwald als laatste van de Kink Album Top 1000. Ja, de rest van het album kon je ook horen gisteren. De nummer 1 van de Kink Album Top 1000 is het album van Pearl Jam 10. En dus, het hele album is al gedraaid. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik zo meteen moet gaan opzetten. Heb jij een idee? Laat het vooral even weten via de Kink App. Wat is jouw favoriete track van het album 10 van Pearl Jam? De nummer 1 van dit jaar van de Kink Album Top 1000. Ik ga zo meteen gewoon even de meeste stemmen gelden erbij pakken. Degene die ik het vaakst binnenkrijg, die hoor je dan zo meteen terug op Kink. Eerst even naar de plek 8 tot en met 2. 22 juni 2007, dat is de dag dat de wereld veranderde voor Adlai, Russell Leach, Chris Urbanovich en Tom Smith. Het was namelijk de dag dat An End Has a Start uitkwam. Dat is de plaat die voor editors leidde tot het grote publiek, en mede dankzij ons Kikkerlandje, want de plaat in Nederland kwam op nummer 1 binnen. En die liefde is er nog steeds hoor, want dit jaar stijgt het album 1 plekje naar nummer 7 in de Kink Album Top 1000. Van dat album The Racing Red, want daar heb ik het over, hoor je zometeen een track. Maar eerst Race Against the Machine, die een bommetje wil droppen. Op nummer 8 namelijk van de plaat Race Against the Machine is dit Bumtrack. Track.

0: weekend van Kink.
1: Zo hoort een albumcollectie te klinken. Kink, album top 1000. Nummer 7.

0: week. 2020, dat was de allereerste keer dat we de lijst deden. Dan heb ik het over de Kink album top 1000. Daar stond Linkin Park 4 keer in. Met de hoogste notering voor Hybrid Theory op nummer 13. Het jaar daarna moesten ze 1 plaat inleveren. Toch 3 keer in de lijst met opnieuw op nummer 13 Hybrid Theory. 2024, toen werd het ineens lastig. Toen daalde het album naar nummer 18. Maar toen, aan het einde van dat jaar, kwam From Zero. En dat zorgde uiteindelijk dat Hybrid Theory opeens 7 plekken steeg naar nummer 11. Dit jaar is het beste jaar voor Linkin Park ooit. Ze staan dit jaar voor het eerst met 5 platen in de lijst. En nog nooit eindigde Hybrid Theory zo hoog. Op nummer 6 hoorde je Linkin Park met One Step Closer. Nou ja, misschien wel tot de nummer 1. Hey, van harte welkom. Het is vandaag zaterdag, de 18e. Je bent onderdeel van de Kink Album Top 1000, de bonusronde. Afgelopen week hebben we natuurlijk de lijst afgewerkt tot gisteren 4 uur. Vandaag krijg je de bonustrack te horen van de beste 100 albums in de Kink Album Top 1000. En ik zie de top 3 al in de verte bungelen. Over een minuut of 10 pakken we hem erbij. Maar eerst over een paar minuten tijd voor de hoogste notering van Queens of the Stone Age. En het gaat natuurlijk om het album, hoe kan het ook anders, Songs for the Deaf. Die staat dit jaar op nummer 5. Gisteren hoorde je al No One Knows en Go With The Flow. Over een paar minuten hoor je deze.
1: Liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Klussomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekkertrappen. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000.

0: Actiediscounter.nl.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: nummer 5, die is speciaal bewaard voor Queens of the Stone Age. Want daar staat Songs for the Death. En daarvan hoor je First It Giveth.
1: King Album Top 1000.
0: Ja, en langzaamaan gaan we richting de top 3. Dus als je daar onderdeel van wilt zijn en je hem samen met mij wilt afwerken, dan zou ik nu even een drankje gaan halen of je plasje plegen of even het vuur lager zetten van het gas van huis. Want over een paar minuten dan krijg je officieel de 3 tracks van de beste platen die ooit zijn gemaakt volgens jou. En om alvast een beetje in de sfeer te komen, heb ik een muzikaal rebusje gemaakt waar de 3 titels van de top 3 in verstopt zitten. En ik ben echt nieuwsgierig of je dat eruit weet te halen. Ben je er klaar voor? Komt-ie.
2: When the going gets tough, the tough get going, going, going.
3: Whatever.
2: It's 5:13 and it's on my clap.
0: Ja, wat heb jij gedronken, Marco? Ik heb echt geen idee, maar dit was vanochtend een impuls en ik ben dus echt nieuwsgierig of je het eruit haalt. Er zitten dus 3 titels van de 3 albums die in de top 3 van de King Album Top 1000 staan. Welke 3 zijn het? Zal ik het nog 1 keer doen?
2: When the going gets tough.
0: Oké.
3: Whatever.
0: Factor 10 en een zonneklep. Als je nog scherp bent, pak dan even de kink erbij en stuur vooral jouw gedachten deze kant op.

0: album Top 1000 bonusronde met nog één keer de kans om heel hard te genieten van de beste platen die ooit uit de studio zijn komen rollen. Oké, Computer is daar één van. Radiohead, Karma Police op nummer 4. Ik krijg een heleboel verdwaasde blikken via emoticons binnen via de Kink-app. En dat snap ik heel goed, want ik stelde net de vraag: welke drie platen zitten er verstopt in mijn muzikale rebus vandaag? En die rebus die klinkt zo. When the going gets tough. Ja, ik weet het. Ik moet me echt diep schamen. Dat ga ik ook zo meteen direct als ik klaar ben ook heel hard doen. Maar in deze muzikale rebus zitten dus de drie titels van de top 3 van de Kink album Top 1000 die je nu gaat horen hier op Kink. Nico, Arie, Clemens en Robert, Ilse Bente, die zeggen ja, Origin of Symmetry, Nevermind and Ten moet het zijn, hè? Ja, Billy Ocean. When the going gets tough, the tough gets going. In die titel zit een symmetrie. Liam Lynch, United States of Whatever. Ah, whatever, never mind. En het album van Pearl Jam 10, Factor 10, van Bert Hering. Ja, ja, ik zei het al, ik ga me zo meteen in de hoekje heel hard staan gaan. Zo meteen dus Nirvana, Smells Like Teen Spirit op nummer 2, maar eerst Muse.
1: Nummer 3.

0: 2020, 2021, 22, 23, 2024, 25, 26. Dat is een periode van 7 jaar. En elk jaar heeft natuurlijk zijn eigen karakter. Maar toch is er iets wat ze verbindt. En nee, dan heb ik het natuurlijk niet over dat er elk jaar helaas wel ergens een oorlog woedt. Ik heb het ook niet over de stijgende consumentenprijzen sinds 2020 tot aan vandaag. Of dat hybride werken een vaste plek is in onze route. Nee, het is iets anders. Er is een verbindende factor over een periode van 7 jaar die niet alleen de jaren met elkaar verbindt, maar ook mensen. Want al 7 jaar lang ben jij als medekinker onderdeel van een enorme groep gelijkgestemden. De kans die is verdomd groot dat je dat niet wist. Laat staan dat je weet wie hier allemaal in de groep zitten. Hè? Tuurlijk, je hoort af en toe de naam op de zender, maar verder dan dat komt het niet. De groep mensen die hier gezamenlijk de medekinkergroep is net zo onbekend als al die mensen die uitstappen op Perron Zwolle terwijl jij staat te wachten om naar binnen te kunnen, de trein in, op weg naar je werk. Of de mensen die achter je in de rij staan bij het tankstation. En toch is de kans groot dat hier iemand tussen zit met wie je daadwerkelijk bent verbonden zonder dat je het doorhebt. Iemand die op hetzelfde moment de rachende gitaren van Muse, van Soundgarden, Foo Fighters of Metallica hoort, spontaan begint mee te drummen of er een luchtgitaar bij pakt. Of misschien sterker nog rondloopt op Lowlands of Graspop op Rock Werchter met datzelfde zwart-witte t-shirt als jij. Of iemand die een stem uitbrengt op dezelfde beste plaat aller tijden, net zoals jij. En dat is precies wat er aan de hand is. Al 7 jaar op rij zorg jij samen met al die andere gelijkgestemde medekinkers voor de meest stabiele factor in een periode van, hou je vast, 2555 dagen. Die stabiele factor? Dat is de nummer 1 van de Kink Album Top 1000. En die is en blijft, zoals al die jaren, gelijk. En dat komt door jou, want jij hebt gesproken. Pearl Jam, dat is onze lijm. Op nummer 1 het album 10 en daarvan hoor je Alive.
1: Nummer 1.

0: Zo, en dan is het nu echt klaar. De Kink album Top 1000 gaat de archieven in. De bonusronde is voorbij. Terug naar het normale leven. Nou ja, weet je wie er voor je klaar staat? Larissa Posma, veel plezier.
1: Kink. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Bij Simpel krijg meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
7: Meer voor minder. Simpel.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week nectarines of perziken. Pak van 1 kilo voor €1,49. En alle melk Unibreakers voor maar 89 cent per stuk. Een voordelige zomer. Dat is Dia. Van Jumbo.
9: 6 uur. Kink. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Musical Moulin Rouge stopt eerder dan gepland door waterschade. Gisteravond ging ineens de sprinklerinstallatie aan, net voor de show. Het decor is volgens producent Stage Entertainment daardoor onherstelbaar beschadigd. De laatste 19 shows die dus niet doorgaan, waren bijna allemaal uitverkocht. Wie tickets heeft, krijgt geld terug. Sinds een half uur mogen er geen vrachtwagens meer over de belangrijke Merwedebrug bij Gorinchem. Volgens Rijkswaterstaat is het staal op sommige plekken minder sterk dan gedacht. Auto's mogen er nog wel overheen. In 2016 was de Merwedebrug ook een tijd dicht voor vrachtwagens. Die is oud en wordt vervangen, maar dat duurt nog jaren. De Sloveense renner Tadej Pogačar is heer en meester in de Tour de France. Hij won vandaag de zware bergetappe in de Vogezen. Het was zijn vierde etappewinst van deze Tour. Pogačar droeg al de gele leiderstrui en hij heeft zijn voorsprong in het algemeen klassement dus verder uitgebreid. En Max Verstappen start morgen bij de Grand Prix in het Belgische Spa-Francorchamps als tweede. Hij werd tijdens de kwalificatie slim geholpen door teammaat Isaac Hadjar, die zo reed dat Verstappen veel aerodynamisch voordeel had. Toch was Kimi Antonelli nog sneller. Hij start morgen van pole position. Dan nog het weer van Weer Online. In de noorden kan de zon zich nog even laten zien vanavond. Vannacht wordt het fris met 13 tot 15 graden. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden kans op een bui. Het wordt dan 18 tot 22 graden.
9: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
11: Welkom, de nieuwste van The Warning. Hoor je zo, maar eerst lekker bewegen met de Cooks.

0: Casual.
1: 3 juli 2026, het Nest Rockwerchter. Dat was het moment waarop je de Warning live kon zien. Ik stond er helemaal klaar voor. Maar dat feest dat ging helaas niet door, omdat de drummer ziek was. Eeuwig zonde, want ik keek er echt naar uit. Maar goed, gelukkig gaat het feest hier op Kink wel hartstikke door. De nieuwste van de Warning Ritual hoorde hier op je zaterdagavond bij Kink. Welkom, Larissa hier. En het is moeilijk, dat begrijp ik. Zoveel goede muziek. Zoveel prachtige albums gehoord in de Kink Album Top 1000. De lijst met de 1000 beste albums ooit gemaakt, gekozen door jou. De lijst die je de afgelopen 2 weken hebt gehoord hier bij Kink. En zojuist heeft Marco van Hierde hem toch echt afgesloten. De hele zaterdag heb je de best afgehoord, maar we gaan nu verder. Niet getreurd, want heb je echt een lijst nodig om iets te kunnen beoordelen op kwaliteit? Ik denk het niet. Hier bij Kink krijg je sowieso de beste alternative rock, alhoewel... Er is een band waarvan critici ze in het begin absolute troep noemden. Gelukkig zijn ze doorgegaan. Wie het is, hoor je zo naar muziek van Biffy Clyro en The Killers.

Man de Biff, oftewel kom op Biff. Biffy Claro en Hunting Season. 1,25 kilo per dag per Nederlander. Zoveel troep wordt er per dag gemaakt door ons. Dat is eigenlijk best wel veel. Maar als we het echt hebben over troep, dan gaan we even terug naar begin jaren 90, toen er muzikale troep werd gemaakt. Of in ieder geval, dat zei iemand toen hij de studio inliep. De band was volop aan het experimenteren voor hun eerste album en het was het blijkbaar niet helemaal. Het klonk allemaal een beetje obscuur en een beetje gek. Na het horen van de demo zei die gast hardop: "Nou, dit is echt complete troep. It sounds like garbage." Ook een producer die vond het helemaal niks en schreef letterlijk in zijn notebook: "Ik hoop dat deze garbage uiteindelijk iets moois wordt." En dat werd het. Met 8 albums op hun naam zijn ze een begrip in de alternative rockwereld en ook hier bij Kink. Garbage hoor je nu met

0: bij King. Nothing But Thieves is hartstikke lekker bezig trouwens. Nu we het over een andere band hebben. Nieuwe muziek, een nieuw album en een megatour begin volgend jaar. Het is eigenlijk echt wel een band die constant evolueert naar een hoger niveau. Eigenlijk een beetje zoals Pokémon's dat doen. Die evolutie die hebben ze letterlijk genomen. Nothing But Thieves en Evolution hoor je zo, net als muziek van Wet Leg.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
5: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the
11: OG's. Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
12: Even bollen. Idee.

Heartbreakers, Mary Jane's Last Dance hoorde je hier bij Kink. En de zomervakantie is echt officieel begonnen. Heerlijk toch, van die lange zomervakanties. Jezelf helemaal vol vreten met snacks en snowboardspellen spelen op de Gamecube tot diep in de nacht. Dit nummer is echt een throwback naar die tijd. Bijzonder hoe muziek je soms helemaal terug kan slingeren. Weer even kind zijn, niks moet, alles mag en gewoon lekker gek doen. Dat gevoel, dat hoor je in Jerk It Out van de Caesars. Wow.

Dat is wat je van Purple Haze zou moeten krijgen. Als we het hebben over het nummer van Jimi Hendrix, dan klopt dat aardig. Maar als het gaat over de beat, dan klopt dat niet helemaal, denk ik. Ik werd er alleen maar slaperig van tijdens mijn studententijd. Mocht jij dat nou ook hebben na Purple Haze, dan is het tijd om even goed wakker te worden met Go Back to the Zoo. En dat lukt zeker met dit nummer. Electric hoor je nu bij Kink op je zaterdagavond.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
5: Anders grijp je mis.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
9: Zeker weten.
8: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
10: 7 uur. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Het is voor veel vrachtwagens ineens omrijden geblazen, want ze mogen op de A27 voorlopig niet meer over de belangrijke Merwedebrug bij Gorinchem. De brug blijkt voor zwaar vrachtverkeer niet veilig. Op sommige plekken is het staal minder sterk dan gedacht. Voor auto's, lijnbussen en hulpdiensten blijft de Merwedebrug wel open. Hoofdrolspeler Carlo Boszhard vindt het maar moeilijk te bevatten dat musical Moulin Rouge zo abrupt wordt afgebroken. Eigenlijk zou de musical begin augustus stoppen, maar gisteravond ging ineens de sprinklerinstallatie op het podium aan en werd het decor onherstelbaar beschadigd. Mensen met tickets voor de afgelaste shows krijgen geld terug. In Zeeland heeft brand gewoed op een stuk grond waar tarwe op verbouwd wordt. De brand was vlakbij de Belgische grens in Westdorpen en kon vanwege de droogte snel groter worden. Bij blussen kreeg de Zeeuwse brandweer hulp van collega's uit België. Na een tijdje kregen ze het vuur onder controle. En Max Verstappen is blij met zijn 2e plek in de kwalificatie van de Grand Prix van België. Hij heeft daar zijn teammaatje van Red Bull voor bedankt, Isaac Hadjar. Die bleef vlak voor hem rijden en hield Verstappen zo letterlijk uit de wind. Kimi Antonelli pakt de pole position. Hij start morgen dus helemaal vooraan.
12: Dan nog het weer van Weer Online.
11: In het noorden kan de zon zich nog even laten zien vanavond. Vannacht wordt het fris met 13 tot 15 graden. En morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden is er kans op een bui. En het wordt dan 18 tot 22 graden.
10: Kink. Alternative Rock Radio. Larissa Postma.
13: Geen after dinner dip hier bij Kink. We gaan knallen zometeen met de Pixies naar Snow Patrol.
10: Kink.

I have to get away from this crazy fucking fish. Een agressieve vis die maar tegen de zanger van de Pixies aan bleef zwemmen. Dat was de inspiratie voor Where Is My Mind. Gelukkig was dat geen haai, anders had het nummer misschien wel Where Is My Leg geheten. Goed, welkom op je zaterdagavond. Geen agressieve vis hier in de studio, alhoewel ik net al heel even een zilvervis zag. Goed, wie er ook bij is, dat ben jij. Even lekker uitbuiken, riem los, knoop open en onderuitgezakt genieten van de beste alternative rock hier op Kink. Er is hij hier en ik ben nog tot 9 uur bij je met echt fantastische nummers. Echt toetjeswaardig. Zometeen een band die zegt geen christelijke band te zijn. Maar dan nodig ik je uit om toch even goed te luisteren naar hun teksten en zelf te oordelen. Ook Placebo hoor je zo na nieuw werk van The Last Dinner Party. Het is een nummer wat van begin tot eind pure agressie uitstraalt. En dan kan je dat eigenlijk maar op één manier luisteren. Keihard! Dit is Big Dog hier bij King.

Beautiful James hierbij. Kink. Vroeger had je van die dagen op school waarop je ouders iets kwamen vertellen over hun werk. Mijn moeder is verpleegkundige op een afdeling waar veel mensen zijn met dementie. Mooie verhalen heeft ze altijd, bijzondere verhalen. Maar de ouders van Marcus Mumford die hadden een beroep wat misschien net wat meer bijzonder was. Zij begonnen namelijk een kerkgemeenschap in Engeland. En wat vertel je dan tijdens zo'n spreekbeurt, vraag ik me af. Nou jongens, vandaag gaan we het hebben over de onthoofding van Johannes de Doper. Nee, dat is top. Het is ook niet heel raar dan dat Marcus Mumford superchristelijk opgevoed is. Alleen zelf zegt hij dat zijn muziek niet per se heel christelijk is. Maar als je nummers noemt zoals Babel of Roll Away Your Stone, dan is dat toch best wel een duidelijke verwijzing naar de Bijbel of Jezus die opstond. Nou ja, of het nou christelijke muziek is of niet, geloven doen we zeker. Maar dan in de kracht van muziek. Mumford & Sons op Kink op je zaterdagavond. Dit is Roll Away Your Stone.

0: naar het begin van de jaren 80. Fisher, Zee en Marlies hoorden hier bij Kink.
1: OG of nie?
0: Iedere week zak ik even achteruit in mijn DJ-stoel en maak ik plaats voor jou hier achter alle schuiven. Jij bepaalt namelijk voor alle Kink-luisteraars waar wij naar gaan luisteren. Is dat namelijk het origineel van een nummer of juist niet? En dat doen we in OG of nie. Deze week een nummer wat al 56 jaar oud is. Ik vind dat echt bizar, joh. Uitgekomen in 1970. Het nummer is Warpix van Black Sabbath. Een nummer wat een hoop woede en kritiek levert op de politici die constant maar oorlogen beginnen. En het is heel erg triest om te zeggen, maar in 56 jaar tijd is er eigenlijk vrij weinig veranderd, blijkt. Een echte classic is het nummer. Ik denk dat je het zo wel kan noemen. En in 1989 is het nummer gecoverd door niemand minder dan Faith No More. Dat is zeker niet de minste naam. We zetten die versies even naast elkaar.

0: Faith No More. Oh, ook lekker zeg.
1: OG of niet?
0: Ja, beide klinken fantastisch, maar aan jou de keuze. Welke versie wil jij het allerliefste horen? Is dat het origineel van Black Sabbath uit 1970? Of is dat de cover van Faith No More uit 1989? Breng je stem uit via de Kink-app en dan hoor je zometeen de winnaar.
2: Kink. Fans van Waanzinnig Voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.

0: Lekker toch?
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
7: Kom naar Kruidvat voor de beste korting van de maand. Nu, 5 verpakkingen Kruidvat maandverband, inlegkruisjes of tampons voor maar 6 euro. Ik herhaal, 5 voor 6 euro.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ja? Echt serieus?
10: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: King.

0: hebt volledige controle.
1: OG of niet?
0: Iedere zaterdagavond in OG of niet. Want jij bepaalt of wij gaan luisteren naar het origineel van de nummer of juist niet. En soms moet je misschien niet aan nummers zitten. Ik krijg geregeld appjes van luisteraars die zeggen: natuurlijk het origineel. Of kunnen ze dan zelf niks verzinnen tegenwoordig? Maar weet je, soms worden er covers gemaakt die zo waanzinnig goed zijn, soms zelfs beter dan het origineel. En dat uiteindelijke besluit, dat ligt bij jou. Iedere week stem jij via de Kink-app op de versie die jij het allerliefste wil horen. En deze week het nummer Warpix van Black Sabbath. Bijna 20 jaar later is dat nummer gecoverd door Faith No More. En die twee versies, die zetten we even naast elkaar.
1: OG of niet?

van Faith No More. Oh, ook zo lekker. En er is gestemd, absoluut. Ron appt Ozzy Forever. En Karen gaat voor Faith No More als diehard fan, quote. En zo gaan de stemmen best wel gelijk op. Maar er is maar één winnaar. En het lijkt wel een trend. De afgelopen weken komt de cover als winnaar uit de bus. En nu ook met een kleine meerderheid wint Faith No More. De cover van Warpix hoor je nu op Kink.

Wat een waardige cover zeg. Faith No More en Warpix, de winnaar deze week in OG of Nie. Namelijk Denis, de cover. Tijdens de zomerprogrammering even geen OG of Nie, maar mocht jij nog suggesties hebben, laat het weten via de Kink-app. Dan hoor je ze over een tijdje allemaal terug en gaan we weer volop stemmen. Je luistert naar Kink. Blind Melon hoor je nu. Met No Rain. Alhoewel, als ik naar buiten kijk, I don't know.

0: je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag. Lekkere van Albert
0: Heijn. Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
5: Wat een stralende gezichten! Die zijn vast bij Kruidvat geweest. Want daar vind je Korean skincare maskers van Anua, Biodance, Missha en Stayell al vanaf 99 cent. Op naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
8: 8 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. De sluiting van de Merwedebrug bij Gorinchem voor vrachtwagens is een pijnlijk signaal, dat zegt de transportsector. Het laat volgens hen zien hoe kwetsbaar de Nederlandse infrastructuur geworden is, terwijl we als land afhankelijk zijn van goede logistiek. Ook vrezen ze meer files op de omleidingsroutes. In Oosteind, boven Breda, heeft een maaltijdbezorger met zijn auto een huis geramd. Volgens regionale media vloog hij uit de bocht en crashte hij tegen de gevel. Hij is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft nog gecheckt of het huis na de klap nog veilig is. En dat is zo. De dood van iemand gisteravond in het Drentse Klazinaveen is geen misdrijf, zegt de politie. Die deed onderzoek naar een incident waarbij een persoon niet goed was geworden en daarna overleed. Er gingen verhalen over een steekpartij in Klazinaveen, maar daar is niks van waar. En de voorbereiding op de finale van het WK voetbal gaat voor Spanje niet helemaal zoals gepland. De laatste training van de Spanjaarden in New Jersey is afgelast vanwege heftig onweer. Bij tegenstander Argentinië hebben ze er ook last van. Hun training begon later. De WK-finale is morgenavond. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond af. Vannacht wordt het maximaal 13 tot 15 graden. Lokaal kan het ook regenen. Morgen krijgen we een mix van wolken en zon. In het noorden kans op een bui en het wordt dan 18 tot 22 graden.
8: Kink, Alternative Rock Radio.
10: We zijn een beetje verliefd op de Wodan Boys en terecht. Hun nieuwste hoor je zo na Push. Kink.

maar drie mensen in een band. Een zangeres, een drummer en een gitarist. En dan komt daar zo'n geluid uit. Heerlijk. Gossip en Heavy Cross hier op je zaterdagavond bij... Welkom. De temperatuur is wat gezakt. We zijn van bloedverziekend afgrijzelijk heet naar regen en 18 graden gegaan. Buiten is het gelukkig wat koeler, maar hier in de studio blijft het met al die apparatuur, al die schijven en alle muziek heerlijk warm. Aan mij de eer om jou tot 9 uur mee te nemen. Er is ze hier en ik ben eigenlijk best wel benieuwd. Waar kom jij vandaan? En de reden waarom ik het vraag, iedere stad die heeft zo zijn highlights, weet je, gebouwen of monumenten waar toeristen massaal heen gaan om foto's te maken. Zo heb ik ooit een keer meegemaakt dat een hele groep toeristen achter mij foto's stond te maken, terwijl ik statiegeld stond in te leveren bij de supermarkt. Echt gebeurd. Ik weet niet of dat een toeristentrekpleister is, maar voor hen in ieder geval wel. Ik zelf kom uit Rotterdam. En dan heb je natuurlijk de Euromast en de Erasmusbrug. Maar voor de locals was er het Tramhuis. Wat tramhuis. Een oud tramhuis tussen twee trambanen vlakbij Centraal Station. Na een avondje stappen, dan ging je daar kebab halen. Het was echt een begrip. En als je dan uit Rotterdam komt en je moet je band een naam geven, dan is Tramhuis eigenlijk helemaal geen gekke keuze. Zo gezegd, zo gedaan. En Nederland heeft er sinds 2020 een geweldige punkband bij. Nieuwe muziek van Tramhuis hoor je zo na de Who met Baba O'Reilly.

0: Bond. James Bond. Een naam die iedereen kent en dat was misschien ook wel het doel van het nummer. You Know My Name. De soundtrack van de James Bond film Casino Royale. Echt een perfect nummer voor een soundtrack. Het klinkt zo heerlijk filmachtig. Zo groot, zo bombastisch met allerlei explosies en dat soort dingen. Heerlijk. Ik durf eigenlijk ook wel te wedden dat de titel slaat op de zanger van het nummer. Namelijk Chris Cornell. Een zanger die voor eeuwig bekend zal staan als de man van Soundgarden, de man van Audioslave, de man van Temple of the Dog. Wat een stem had hij, zeg. Zometeen meer fantastische stemmen hier bij Kink. Onder andere 30 Seconds to Mars ga je horen. En ook Honey I'm Home hoor je zo.
1: Kink. De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dienst... en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel €20 korting.
5: Elke maand weer.
4: En hoe meer data en snelheid,
5: hoe groter die korting.
4: Dat is One van Vodafone
5: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
6: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Extra voordelig verzorgd bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel op trekpleister.nl.

Postma. Honey, I'm home. Hoor je zometeen na de Waterboys hier bij Kink.

0: Vanessa Postma.
1: Soms herken je een band uit duizenden en dat is dan vaak aan de zanger. Bijvoorbeeld Chris Cornell of de stem van Jared Leto, de zanger van 30 Seconds to Mars die je net hoorde. Maar het is niet altijd alleen de zanger die een band makkelijk herkenbaar maakt. Het zijn ook de muzikanten. Zometeen hoor je een gitarist die echt wel de sound van de band heeft bepaald na The Presidents of the United States of America. Dit is Lamp. King.

super herkenbaar gitaarwerk van Wes Borland, de gitarist van Limp Bizkit. Oh, de riffs die hij weet creëren zijn zo goed, joh. Ook Jack White is een meester op de gitaar. Deze man kan alles, maar toch hoor je in ieder nummer heel duidelijk zijn liefde voor de blues. Ook in dit nummer, zijn nieuwste single Dollar Bill. Die hoor je nu hier bij Kink. Zometeen geen Marco van Hierden, maar wel een band die Zwarte Cross heeft platgespeeld. Wie dat is, dat hoor je zo. Ik ben er morgen weer tussen 6 en 9. Hopelijk tot dan. Zoals altijd, leef je leven, doe geen kwaad en geniet een beetje. Larissa out.

0: vakantiediscounter.nl.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
5: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag. Van Albert Heijn.
8: 9 uur. Kink. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Een grote tegenvaller, zo noemt Rijkswaterstaat de sluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer. De brug is afgeschreven en technici vinden de constructie nu te zwak voor vrachtwagens. Er zijn nu grofweg 2 opties. Of de oude brug nog een allerlaatste keer oplappen, of er komende jaren geen vrachtverkeer meer over te laten rijden. Er zijn 2 Amerikaanse soldaten omgekomen in Jordanië na een reeks raket- en droneaanvallen door Iran. Ook wordt er nog een soldaat vermist en zijn 4 anderen gewond geraakt. Het is voor het eerst sinds de aanvallen tussen Amerika en Iran weer oplaaiden dat er Amerikanen sneuvelen. Zeeland mag van de rechter voorlopig geen damherten laten afschieten. En daarmee hebben 2 dierenrechtenclubs gelijk gekregen. Zeeland wil op 3 plekken van de damherten af, omdat die een gevaar zouden zijn voor het verkeer en gewassen kapot vreten. Maar de rechter vindt dat de provincie dat niet goed heeft onderbouwd. En de grote zaal van het Beatrix Theater in Utrecht heeft geen schade opgelopen door de sprinklers die gisteravond ineens afgingen. Wel liep het podium van de musical Moulin Rouge helemaal onder water. De koorstukken en apparatuur zijn onbruikbaar. En daarom zijn alle voorstellingen van Moulin Rouge geannuleerd. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait behoorlijk en in het noordoosten kan het ook gaan regenen.
8: Kink.

0: een zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Mis het niet, alleen dit weekend nog 35% korting op Altrex telescopische ladders. Karwei, maak het mooier.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
8: Jojo.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week een 12-pack Coca-Cola of Fanta voor maar 6,99. En met Lidl Plus pitloze rode druiven. 500 gram voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: En dit weekend ook extra goedkoop. Fusty, 1,25 liter voor maar 1,39. Lidl, je verdient het.
12: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis.

0: Deals. Korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: 10 uur. Kink. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Als het goed is, duurt het niet lang meer voordat de bewoners van tientallen ontruimde huizen in Den Haag weer terug mogen. Ze werden tot twee keer toe geëvacueerd. Gisteren na de vondst van een drugslab en vandaag omdat de politie verder ging met het ontmantelen daarvan. Daarbij konden weer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Het is nog onduidelijk hoe lang de ellende zal duren voor vrachtwagenchauffeurs die normaal over de Merwedebrug moeten. Die is in zo'n slechte staat dat vrachtwagens er niet meer overheen mogen. Rijkswaterstaat gaat extra onderzoek doen naar de oude brug. Die moet worden vervangen, maar dat duurt nog jaren. Door een aanval van Iran zijn in Jordanië twee Amerikaanse militairen omgekomen. Een andere militair wordt vermist. Het is voor het eerst dat er Amerikaanse militairen sneuvelen sinds het geweld in het Midden-Oosten weer is opgelaaid. Wie de slachtoffers zijn, zegt de VS niet, omdat hun families eerst nog moeten worden ingelicht. En de FIFA gaat na het WK eens analyseren of de drinkpauzes tijdens de wedstrijden terugkomen. Die zijn bedoeld om in hete stadions voetballers even af te koelen. Maar volgens het hoofd voetbalontwikkelingen bij FIFA zijn veel supporters kritisch. In veel stadions was er airco en mensen hadden het gevoel dat de pauzes er vooral waren voor extra reclame. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt vanavond en vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait dan ook behoorlijk en in het noordoosten kan het ook regenen.
1: Kink.

0: alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
1: Man, ze hebben nou een mooie actiebevel erop. Leeftijdskorting. Wat laag je nou?
2: Nou, als ik zo naar jou kijk, wordt het een hele mooie korting.
1: En bedankt, hè.
3: Ja, deze week profiteert u van leeftijdskorting. Kijk voor de actie op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Kink.

0: Frank.
1: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
1: En ook bij Aldi, dit weekend nergens goedkoper. Courgette, een hele kilo voor maar 99 cent. En ook nergens goedkoper. Pietloze rode druiven, 500 gram, maar 1,39. Zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voeden.
1: Aldi.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Deze trekpleisteractie is wel heel voordelig. Nu heel veel producten van Nivea. 1 plus 1 gratis. Dat voordeel wil je niet missen. Dus ren naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
7: 11 uur. Kink. ANP Nieuws.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. In het centrum van Almere is iemand gewond geraakt na een steekpartij, meldt Omroep Flevoland. Het slachtoffer is volgens een 112-fotograaf meerdere keren gestoken en naar het ziekenhuis gebracht. De politie hield kort na het incident een verdachte aan. Wat er precies is gebeurd en wat de aanleiding was, wordt nog onderzocht. Als het goed is, duurt het niet lang meer voordat de bewoners van tientallen ontruimde huizen in Den Haag weer terug mogen. Ze werden tot 2 keer toe geëvacueerd. Gisteren na de vondst van een drugslab en vandaag omdat de politie verder ging met het ontmantelen. Daarbij konden weer gevaarlijke stoffen vrijkomen. Studenten die in ons land een muziekopleiding volgen, komen steeds vaker uit het buitenland. Volgens de NOS is het aandeel Nederlanders op conservatoria flink gedaald. In 20 jaar tijd van 52 naar 22%. Dat komt doordat schoolkinderen weinig muziekles krijgen en er dus niet zo snel voor kiezen om daar later iets mee te doen. En de Franse sterspeler Kylian Mbappé eert vlak voor de troostfinale op het WK zijn vertrekkend bondscoach. Mbappé schrijft op zijn Insta: "Je hebt ons zoveel gegeven. We hadden je een beter afscheid moeten bezorgen, maar dat is niet gelukt." De troostfinale tussen Frankrijk en Engeland begint nu. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan een spat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden. Het waait behoorlijk en in het noordoosten kan het regenen.
7: Kink.

0: nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals Brouwer Cerveza voor 90 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Sst, alleen voor ondeugende zoekers. Via ondeugenddaten.nl scoor je jouw unieke match. Beleef ongekende avonturen. Ga naar ondeugenddaten.nl. Wacht niet langer.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Odido. Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
8: Praxis.

0: 12 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Een maaltijdbezorger is in Oosteind gewond geraakt nadat hij met zijn auto uit de bocht vloog en een huis ramde. Door de klap draaide de auto om zijn as en kwam in de voortuin tot stilstand, schrijft Omroep Brabant. De bewoners bleven ongedeerd, de bezorger is naar het ziekenhuis gebracht. De provincie Zeeland moet beter uitleggen waarom damherten worden afgeschoten in 3 natuurgebieden. De rechter geeft dierenorganisaties daarin voorlopig gelijk. Volgens de rechtbank is de vergunning niet goed genoeg onderbouwd. De provincie krijgt 3 maanden om dat te herstellen. De bewoners van de ontruimde woningen in Den Haag mogen weer naar huis. Ze moesten hun huis uit vanwege een drugslab in de straat. Daarbij konden gevaarlijke stoffen vrijkomen. De politie heeft 4 verdachten aangehouden. Volgens burgemeester Jan van Zanen was het drugslab in de woonwijk volstrekt onverantwoord. En wie Lionel Messi morgenavond met eigen ogen wil zien schitteren, moet daar steeds meer voor betalen. Een plek in het stadion voor de WK-finale kost je nu omgerekend bijna 8.500 euro. Dat is de prijs voor het goedkoopste ticket. Wie dichter bij het veld wil zitten, is nog duurder uit. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan wat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden... met daarbij een stevige wind en in het noordoosten kan het regenen.
0: Kink, alternative rock radio. In heel Nederland via DAB+. Kink. Kink.

you're frightened of dying.

0: 1 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daphne Hannemeijs. In de Mexicaanse staat Zacatecas zijn 10 lichamen gevonden. De autoriteiten deden de vondst op 3 verschillende plekken. Hoe de slachtoffers zijn omgekomen en wie erachter zit is nog niet duidelijk. Zacatecas staat bekend als een regio waar criminele bendes vechten om drugsmokkelroutes. De nieuwe Britse premier Andy Burnham schrapt de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Dat was bedoeld om illegale migratie tegen te gaan. Er was veel kritiek op de hoge kosten. Volgens Burnham kan het geld beter ergens anders naartoe. In het Brabantse Oosteind is een maaltijdbezorger gewond geraakt nadat hij met zijn auto uit de bocht vloog en een huis ramde. Door de klap draaide de auto om zijn as en kwam in de voortuin tot stilstand, schrijft Omroep Brabant. De bewoners bleven ongedeerd. De bezorger is naar het ziekenhuis gebracht. En Kylian Mbappé is de nieuwe WK-topscorer aller tijden. De Franse aanvaller maakte tegen Engeland zijn 21ste en 22ste doelpunt op een WK en passeerde daarmee Lionel Messi. Mbappé is niet alleen topscorer aller tijden, want hij staat ook op dit WK bovenaan de topscorerlijst met 10 doelpunten. En dan nu het weer van Weer Online. Het koelt vannacht af naar 11 tot 16 graden en er kan wat regen vallen. Morgen wat frisser dan vandaag met 18 tot 22 graden... met daarbij een stevige wind en in het noordoosten kan het regenen.
0: Kink, alternative rock radio. In heel Nederland via DAB+.

0: 2 uur. Kink. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Daphne van der Meijs. Verenigde Staten hebben nieuwe luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor de aanval waarbij in Jordanië 2 Amerikaanse militairen omkwamen. De VS zeggen dat ook doelen zijn aangevallen die te maken hebben met de Iraanse revolutionaire garde en de straat van Hormuz. Een man uit Almere is veroordeeld tot 8 jaar cel voor zijn rol bij een beschieting, 2 mislukte ontvoeringen en 2 woningaanslagen in Zuid-Holland, schrijft Omroep Flevoland. Volgens de rechtbank ronselde hij jongeren voor de geweldsmisdrijven en gaf hij hen de opdrachten. De straf valt 1 jaar lager uit dan de eis van het OM. De tijdelijke afsluiting van de Merwedebrug voor vrachtverkeer zorgt volgens de transportsector voor grote problemen. Vrachtwagens moeten omrijden omdat de brug volgens Rijkswaterstaat niet veilig genoeg is. Brancheorganisatie TLN verwacht extra verkeersdrukte en hogere kosten voor de transportbedrijven. En Engeland is als 3e geëindigd op het WK. De ploeg won de troostfinale met 6-4 van Frankrijk. Engeland stond bij rust al met 4-0 voor, maar zag Frankrijk na rust terugkomen tot 4-3. Uiteindelijk trokken de Engelsen alsnog aan het langste eind. En dan nu het weer van Weer Online. Het is 11 tot 16 graden. Morgen wordt het wat frisser dan de andere dagen, 18 tot 22 graden. Met daarbij een stevige wind en in het noordoosten wat regen.
0: Kink. Via DAB+. Kink. Kink.